0: kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede.

Tussen 12 en 2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Een persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

better. Show

0: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een 2e verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een 3e wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het 2e kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma. Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en ik ben hier ook samen met Pastor Victor hier in dit programma waarbij wij iets nieuws en de positiviteit willen brengen door het woord van God.
2: Hele goedemorgen. En inderdaad, wij staan hier in dat zekerheid met een hoop die verandert een hart en een leven. En misschien bent u vandaag echt een

0: te zoeken naar een woord, naar een oplossing. En zeker die God zal ons helpen.
1: Jazeker. En natuurlijk aan het eind van dit programma gaan wij een speciaal gebed opzeggen om het water te zegenen. Kunt u het water, uw fles water al voorbereiden? Uw fles water, uw water zelf in een glas. Misschien bent u aan het rijden. Heeft u flesje bij u? Heel goed. Wij gaan het zometeen zegenen. Misschien bent u al net bij op werk aangekomen, dat God uw werkdag komt zegenen. Hè, en zometeen bij het gebed gaan wij ook uw fles water zegenen, zodat God uw kracht en wijsheid komt geven. Misschien zegt u pastoor, ik lig nog op bed. Ik heb de radio net aangedaan. Ik wil eventjes tot rust komen en horen wat God kan doen. Nou, dan bent u op de goede radiozenderadres, laat me zo zeggen. En wij gaan zometeen dan u nog een levensverhaal laten horen van wat God kan doen. Goed, maar voordat wij daar verder mee zullen gaan, luister naar dit hele mooie lied en ik kom zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U die bent aan het luisteren naar het programma hier op Radio Mart. En u die bent misschien aan het luisteren en gaat door een strijd heen of moeilijkheden. En u wilt ook dat wij in het gebed van vandaag voor u zullen bidden. Stuur ons een bericht. Laat ons weten. We hoeven niet uw naam te weten of zoiets. Maar laat ons weten. Persoonlijk zou ik heel graag willen gebed voor mijn zoon, voor mijn dochter. Voor een situatie dat ik heb in mijn financiën, in mijn gezondheid. Zodat wij voor u kunnen bidden. Wilt u wilt dat doorgeven? Dan u kunt dat doorgeven door onze 06-nummer. Dat is ook de WhatsApp-nummer van de kerk. Dat is 06-82-906638. Ik herhaal 06-82-906638. Zodat we aan het eind van het programma, wanneer we gaan bidden, ook kunnen bidden voor uw situatie, voor uw familie, voor uw gezin, voor wat u nodig heeft. Goed, nou, we gaan afgelopen zondag, hebben wij ook natuurlijk de heropening gedaan van een nieuwe vestiging. En we hebben met verschillende mensen gesproken die al naar de kerk komen. En ook nieuwe mensen natuurlijk die zijn gekomen die de macht van God hebben ervaren en nu delen hun blijdschap met ons, hè?
2: Ja, inderdaad, pastoor. Maar beter dan onze woorden is wat mensen hebben verteld, toch? En dat laat je ook zien, die er is altijd een nieuwe kans. Er is altijd een oplossing die soms wij weten niet die bestaat. Maar nu, u heeft ook de kans om het te zoeken. En deze persoon laat ons weten precies welke gevoel zij had en wat zij heeft kunnen ervaren door het woord van God en door het gebed.
1: Ja, laten we eventjes luisteren, we komen zo terug.
3: Hello, we are here today with
4: Gwen.
3: With Gwen. Gwen, we just had the service here in Amsterdam West, the special service about the opening, the new church that we have here in Amsterdam West. Can you tell me, please, what is your experience?
4: It was not just an opening of the church, it was an opening of the mindset. It gave more than just the opening of the church, but the involvement of people in what was said and done. Very attractive to listen, and I trust attractive enough to go to practice what the bishop gave. It was messages, not just the opening. It was messages for the future.
3: Amen. Very strong. So everyone needs to come.
4: Everybody needs to come at some point in time. They need to know the address, know the way to get here. And if they can't get it from somebody, they can get it from Google.
3: Thank you. Een hele goede dag. Ik sta hier met
5: Glaucio.
3: Glaucio, vertel ons, de dienst is zojuist afgelopen hier in Amsterdam-West. Vertel ons, wat is jouw ervaring?
5: Mijn ervaring is heel fijn, heel goed. Ik denk vooral wat mij het meest heeft aangesproken is dat ondanks de tegenslagen we gewoon door moeten blijven gaan. En dat God altijd zal eren aan het eind van de weg.
3: Mooi, mooi. Wat is jouw boodschap voor de mensen hier in Amsterdam-West en omstreken?
5: Mijn boodschap voor de mensen in Amsterdam-West en in omstreken is, kom vooral hier naar het huis van God. Want God heeft een plan voor ieder. En wij zijn hier ook om iedereen te helpen en God heeft een plan voor ons allemaal en kom gezellig langs en God zal zegenen.
3: Yes, de boodschap is duidelijk. Dankjewel, Glaucio.
5: Yes, geen probleem.
1: Pas wel, als wij alle levensverhalen of alle getuigenissen, interviews zullen laten horen, dan zijn we 3-4 programma's verder. Hè? Maar heel mooi om dat te horen, hoe mensen hun persoonlijke ervaring hebben voor zo'n speciale dag.
2: Het is waar. En ze zeggen het beter dan ons. Maar pastoor, mevrouw Gwen heeft iets verteld die interessant is. Zij zegt, ik ben nu klaar om dit in praktijk te zetten. Mm-hmm. En dat is wat soms mensen niet begrijpen. Ze vinden een getuigenis mooi, Ze zijn zelfs emotioneel, omdat raakt hun aan.
1: Ja.
2: Een genezing, een wonder. Maar wij dienen daarna in praktijk te zetten. En daar is het geloof. Het geloof die zegt, ik heb dit gehoord, dan als God kan dit doen, dan laat me ook een stap nemen. Zodat in mijn leven ik zal hetzelfde kunnen ervaren. En soms ontbreekt dat stap, precies wat zij het vertelt. Nu, ik ga om dit in praktijk te zetten. En natuurlijk is op die manier die God zal ons kunnen helpen.
1: Ja, en ook mooi ook wat Glaucia ook zei. Hè? Hij was zich aan het verwijzen over de kracht die wij nodig hebben, die God geeft om ons te helpen, zodat aan het eind, maar niet uit van welke moeilijkheden we hebben, aan het eind het goed zou komen. En daar is eigenlijk waar het geloof komt. Hè? Wanneer wij hier lezen in de Bijbel over dat het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wij zien dat wij zien wel de problemen, hè, maar soms zien wij nog niet wat wij willen zien, hè, de verandering. Maar dat is het geloof. Wij zien het niet, maar wij geloven wel dat wij het zullen ontvangen. En diegene die ons kan geven, God, daar is waar wij aan hem vragen voor deze zegen, voor deze begeleiding, voor deze inzicht. En wanneer we dat samen doen, ja, dan komen het geloof samen doen, zoals deze mensen hebben gedaan, dan worden zij ook gezegend, worden wij ook gezegend. Hè?
2: Inderdaad. Misschien u luistert naar ons en u denkt, maar ik heb al zoveel dingen gedaan. Die mevrouw zegt, ja, ik ga dit doen. En soms wij doen wel veel dingen, pastoor.
1: Ja.
2: Maar soms wij doen, maar nog niet met God. Nog niet, is niet zonder geloof. Misschien deze persoon gelooft wel en heeft veel dingen gedaan met hoop die God zal helpen. Maar zoals wij hebben gehoord, de boodschap, het woord. Wij moeten het doen op het woord van God. Dan volgens de instructies die wij van God krijgen. En die zijn wat zal ons brengen naar een einde waar wij kunnen dan een getuigenis geven en zeggen, mijn leven is nu veranderd.
1: Ja, en dat horen wij helaas heel vaak, dat de persoon hoort iets en het raakt zelfs die persoon aan, zoals u net zei, maar daarna doet de persoon precies hetzelfde wat deze persoon gisteren deed. Misschien heeft de persoon zelfs gezegd, weet je wat, nee, ik ga naar de kerk. Maar de weken gaan voorbij, de maanden gaan voorbij. De situatie, de probleem blijft hetzelfde of wordt zelfs erger. Maar de persoon blijft nog steeds hetzelfde handelen. Hè? En wij hopen ook dat de persoon de stap onderneemt om te kunnen strijden. Hè? Misschien heeft God al gezegd, nee ga, want ik ga je helpen. Ik ga deze situatie oplossen. Maar de persoon blijft met de bang. Maar als ik zou gaan, hoe zal het gaan? Maar ja, alle getuigenissen laten zien wat God aan het doen is. He, en wij hopen ook dat de persoon daar zou komen, zodat binnenkort ook de persoon zijn of haar getuigenis zou kunnen geven. Om te zeggen, nee, dit heeft God voor mij gedaan. Nu kan ik goed slapen. Nu ben ik vrij van deze angsten. God heeft iets groots gedaan in mijn gezondheid, in mijn financieel leven. In maakt niet uit. Want alles wordt mogelijk als de persoon gelooft. Niet alleen maar het geloof hebben in God, maar het geloof hebben, zoals we net lazen, van de dingen dat wij niet zien, maar ik strijd omdat ik weet dat het zal komen.
2: Inderdaad, dat is de waarheid. En zoals mevrouw Gwen heeft gesproken, die persoon moet langskomen. En hoeft niet te googlen, pastoor, welk is het adres?
1: Nou, we hebben twee adressen. Daar in West, waar zij deze mensen waren, is de Porscheskade 23. Het is vlakbij de Porschesweg zelf. Daar kunt u heel makkelijk de tram pakken met de tram 7 bij de halte Hoofdweg. Of de tram 17 van de halte Porschesweg zelf. Of bus 15, 18, dat komt van Centraal Station enzovoort. Halte ook Porschesweg. En dan moet u 2 minuten lopen en dan bent u daar. Dat is dat in Oost. Maar we hebben ook natuurlijk in West, maar we hebben ook natuurlijk in Oost.
2: Natuurlijk, zoals u al weet, Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40. En wij staan elke dag open. Om 10 uur, om 3 uur en 8:30 s'avonds. En u bent van harte welkom. Laten we dit geloof in praktijk zetten.
1: Ja, en met 2 hele speciale dagen. Natuurlijk, zoals u al hoort, we hebben dagelijkse diensten, maar 2 hele speciale dagen. Op de vrijdag waar wij sterk bidden tegen alle negativiteit, tegen de angsten, tegen de depressie, tegen misschien voelt u niet prettig of u wordt overweldigd met problemen. Het lijkt alsof er een grote vloek is in uw familie. Nou, op vrijdag bidden wij sterk tegen die negativiteit, zodat God u komt vrijmaken daarvan. En op zondag zoeken wij deze innerlijke kracht van God, waar wij bidden voor de familie, waar we bidden voor uw huis, waar we bidden voor u. En u leren hoe u door het geloof Gods macht kan zien. Wij bidden, wij vragen God voor deze versterking. Gesproken over het gebed. Nou, wij gaan zo bidden. U kunt uw glas water al voorbereid. U kunt het zetten dicht bij de radio.

0: of bij de hand nemen, want wij gaan met God praten. Maar voor meer informatie kunt u ook bellen naar 06-8290-6638. Daar kunt u ook een bericht sturen en daarna zullen wij ook u daarbij te woord staan. Maar nu, dit is het moment van gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mei God en Vader, met dit zekerheid bieden wij tot u, in de naam van de Heere Jezus Christus, dat, mijn Heere, wij kunnen op u vertrouwen. Dingen die wij nog niet zien, maar zijn u beloofd om te genezen, om vrij te maken, om te herstellen, om een leven, een gezin, een familie vrij te maken van al het invloed van het kwaad, van alle vloeken. En wij bidden tot u voor deze, mijn God, die nu in hun huis, in hun auto, misschien binnen een gevangenis, een ziekenhuis met ons bidden. Kom nu, mijn God, om hun te raken, om hun vrij te maken van alle invloed van de duisternis, van alle negativiteit en ziektes, dat ze nu, mijn God, gezond worden, vrij worden van alles, mijn God, die door de jaren heen hun leven, mijn God, beter maakte. In de naam van de Heere Jezus Christus.
1: Ja, mijn vriend en vriendin, daar waar u bent, wordt nu aangeraakt. Aangeraakt door Gods macht, die u deze vrede en kracht brengt, waar u ook bent. U die bent thuis, misschien voelt u zich alleen. God, hij ondersteunt u. Hij helpt u. U die misschien ligt in het ziekenhuis, misschien vol met pijn. Heren, ondersteun het hele proces van deze persoon. Laat deze persoon niet opgeven. Misschien gaat deze persoon fysiek niet opgeven, maar mentaal is deze persoon op. Maar mijn Heer, geef deze persoon kracht om door te gaan. In Jezus Christus' naam, zegen het water. Wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat uw macht, mijn Heer, deze persoon zal aanraken. Mijn Heer, het water zal aanraken, zodat het herstelling, vrede en uw licht zal zijn. In Jezus Christus' naam. Zo vragen wij aan u en danken wij u, omdat wij zeker zijn dat u een ieder die er is, die aan het luisteren is, met of zonder water, mijn Heer, al gezegend is door middel van uw macht. In Jezus Christus' naam. U bent gezegend, het water is gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen.

0: Amen. Als we gedronken met geloof, heb deze zekerheid van datgene van wat God zal doen. En wij zullen dan klaarstaan om u te helpen. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. En daar zullen wij klaarstaan ook. Of daar staat natuurlijk alle informatie over de kerk, over de tijden, alles wat u nodig heeft. Goed. Maar natuurlijk, zoals u weet, elke dinsdag hebben wij ook een speciale werk in Zuidoost. We zijn nu in Gein, hier bij Radio Mart. Maar in de avond zijn we ook weer hier terug om met een speciale dienst om 7 uur. En assistent Leuma, jij zou ook daar zijn, daar vanavond, toch?
1: Jawel, pastoor. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, pastors. Wij zullen vanavond, elke dinsdag natuurlijk hebben we de dienst in Zuidoost. Maar vandaag in het speciaal.

0: Een speciaal gebed die we zullen doen tegen de verbreking van de vloeken in de familie. Dit zal om 7 uur vanavond zijn in het kerkcentrum De Nieuwe Stad in Bijlmer-Oost aan de Lutiliplein nummer 11.
1: Ja, dat is een hele belangrijke gebed, want soms maken wij dingen mee in onze familie. Lijken ze dat ze komen van generatie op generatie. Hè? Ja. Vele broers en zussen, moeders, vaders enzovoorts van generatie zijn ziek. En ze hebben dan dezelfde ziekte. Mm-hmm. Maar soms niet eens alleen dezelfde ziekte. Hè. Soms is het ook een verslaving. Een psychische probleem. Wij zien dat op generatie op generatie. Ja. Dus vanavond zal daar gebeden worden. God vragen om dat te breken.
0: Ja, zeker. Dus dingen die de persoon misschien zegt. Ik begrijp het niet. Waarom gebeurt het elke keer in mijn familie? Waarom zie ik elke keer dit financieel probleem in mijn familie gebeuren? Nou, we zullen dit uitleggen. En u gaat ook de tools krijgen om te weten hoe daartegen in te gaan. Hoe daartegen te strijden eigenlijk. En dit zal vanavond gebeuren.
1: Ja. En ik was zelfs ook aan het denken. Hè. Mm-hmm. Hoeveel zijn soms de mensen die voelen zoveel pijn en ze gaan naar de dokter. En de dokter zegt, ik zie niks. Ja. Maar de persoon voelt de pijn. Hè. En het lijkt alsof de pijn aan het verplaatsen is. Maar hè, dat gelovige gebed, dat bevrijdende gebed. Kan deze persoon zeker daarin herstellen.
0: Ja, zeker. Datgene dat verborgen is, zal zeker vanavond tot in openbaar komen.
1: Ja.
0: Door de naam van de Heer Jezus.
1: Oh, heel goed. En wanneer de Heer Jezus, de Christus, ons vrij zal maken, dan worden wij werkelijk vrij. Dus hoe laat zal het zijn?
0: Vanavond om 7 uur. Wij zullen er al zijn vanaf 6 uur. Nogmaals het kerkcentrum De Nieuwe Stad in Bijlmer-Oost. Lutiliplein nummer 11, u kunt daar komen met de bus, buslijn 41, 47 of 66 en uitstappen bij Tulastraat of met de metrostation Ganshof.
1: Goed, wilt u meer informatie hierover, dan kunt u ook een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. U kunt hier naartoe vragen. Of kent u iemand die in de buurt woont die het nodig heeft? Dan kunt u, ons laten weten. Goed, dan dank u wel. Mijn vrienden en vriendinnen, u bent uitgenodigd. U bent uitgenodigd om dan samen met ons vanavond aanwezig te zijn. Het is vrijblijvend. U hoeft niks te betalen natuurlijk. Wij zullen dan klaarstaan om u te helpen. Heel goed. En we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Pastor Victor Uzo ook in Amsterdam-Oost. Als iemand meer informatie wil, dan kunnen we altijd langs gaan, toch?
2: Natuurlijk, wij staan klaar om jullie te helpen. Dan, geen twijfel meer en niet meer denken die te laat is. Want zoals we hebben gehoord, is een stap om in praktijk te zetten. En wij gaan u helpen om te weten wat te doen op het woord van God.
1: Heel goed. Dat zal zijn aan de Borneerstraat nummer 40, vlakbij Javaplein. En ook in Amsterdam-West zullen we ook zijn aan de Porscheskade nummer 23. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Bedankt pastoor, bedankt assistent Luma. Ik wens iedereen een hele gezegende morgen. En morgen na het nieuws van 7 uur zullen we weer terug zijn hier bij jullie. Dat God jullie zegenen en tot dan.

dat was natuurlijk Stad met Mat. Of dat is Stad met Mat. Goedemorgen. Het is vandaag inderdaad 9 of 28 juli 2026. We gaan doordenderen met de volgende hit van uiteraard Shasha, If You Believe. En zometeen nog heel veel meer. Dus ik zal zeggen, blijf afgestemd op Radio Mart. En dan hoor je nog heel veel hits. Net doet hij dus Dennis Allen met I Can Take My Eyes Off You. Een hele goede morgen. Dit is Stad met Mat tot rond de klok van 9 uur. Hier is Shasha, If You Believe.

Dit is Start met Mart. En we gaan met de headlines beginnen. Het is vandaag 28 juli 2026. En mijn verjaardag zit er bijna in. En dat betekent dat ik dus natuurlijk... niet echt uitbundig gaat vieren. Dat ook alweer natuurlijk niet. Maar ja. Maar goed, anyway. We gaan dus door met de uitzending van vandaag. Te weinig onderwijs, 22 uur op cel en jeugdgevangenissen schenden kinderrechten. Een jaar na een alarmerende brief van 3 rijksinspecties over de omstandigheden in de jeugdgevangenis is er nog altijd nauwelijks verbetering. En daarom waarschuwt de kinderombudsman Margriet Halveboer. Het uitgangspunt in de justitiële jeugdinrichting is dat de jongeren worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij. Juist daarom maken

Deskundigen zich zorgen, als wij op deze manier doorgaan, kun je er zeker van zijn dat het niet bij de jeugdzonde blijft. We kweken op deze manier onze eigen volwassen criminelen. De ombudsman en het college van de rechter van de mens doen beide onderzoek naar de situatie in jeugddetentiecentra. Vorig jaar trokken de onderwijsinspectie en justitie en veiligheid en inspectie, gezondheid en jeugd al aan de bel over de situaties voor jongeren in justitiële inrichting. Al kort naar ander nieuws toe. De politie hield Abdul B. voor aanslag Berlijn in de gaten en meldde Duitse media. Tot kort voor de aanslag in Berlijn werd Abdul B. in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, schrijven Duitse media. De politie had onder meer een camera opgehangen voor de ingang voor zijn woning. Zaterdagavond werd gefilmd hoe B. zijn huis verliet. Ongeveer een uur later werd de aanslag gepleegd. Op het Pride-evenement in de Duitse hoofdstad werd een Poolse vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. B. wordt verantwoordelijk gehouden voor wat autoriteiten beschouwen als een islamitische terreurdaad. Na een klopjacht werd B. gisteravond doodgeschoten door de agenten. Kort onder nieuws. Woede en frustratie in Engeland naar anti-AZC-beklaringen. Dit is heel eng. Bewoners van de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn geschrokken van de scheldwoorden en anti-AZC-teksten die afgelopen weekend op meerdere woningen en voertuigen zijn geklad. Het gaat onder meer om woningen van mensen die voorstander zijn van de komst van opvanglocaties voor alleenstaande minderjarigen, vreemdelingers, AMV'ers. En een van de panden die beklad worden is het huis van Rob en Ingrid. Ze waren niet thuis toen het gebeurde. Dit is heel eng, zegt Rob tegen Omroep Brabant. Kort aan de nieuws. Mogelijke bendegeweld bij schietpartij Settle. 3 verdachten in beeld. De politie in de Amerikaanse staat vermoedt dat 3 mensen betrokken waren bij de schietpartij op een foodfestival van zondag. Bij de schietpartij werden 3 mensen gedood en raakten 4 anderen gewond, onder wie een jongen van 2 jaar. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Tot slot tientallen meldingen van discriminatie start World Pride in Amsterdam. Tientallen mensen hebben melding gemaakt van discriminatie tijdens de start van de World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Dat meldt organisatie Report Always, een platform voor LGBT-gemeenschap om discriminatie en geweld te melden. Normaal krijgt de RITA een paar meldingen per dag, schrijft regionaal omroep. Afgelopen weekend kwamen meer dan 70 meldingen van discriminaties binnen. Voornamelijk festivalgangers die op weg naar huis waren van het festival Milkshake en bezoekers van de Pride Walk maakten melding. En de RITA is bang dat het aantal meldingen nu is binnengekomen. Slechts een fractie van het totaal. Dat waren de headlines van vandaag. We zullen doordelen met de volgende hits. Green, Cradles Clearwater of the Revival, Down on the Corner. Je zingt zonder mee tot rond de klok van 9 uur. Dit is Stap naar Parts. Goedemorgen.

waren natuurlijk de formatie van The Beach Boys. Let me go home met Snoop John D. Hij zingt ze allemaal mee tot de ronde klok van 9 uur. Dit is Stap met Bart. En we tenderen door met de Birds met de

0: Ja, we gaan dus naar het nieuws toe van 8 uur. En hier is Maria Makeba met Matasol. En net hoorde u dus Marvin Gaye en Kim Weston. Oh, zometeen.
1: Zometeen. 107.8.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines

voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

dames en heren. Wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Venlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949 en overleden in Amsterdam op 20 juli jongsleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij was een zeer respectvolle Maart-medewerker. De Zingenitti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Horneboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. U kunt ook online condoleren en live meekijken via https://upbd.nl/condoleance/Imro-Venlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi, Imro. Wakabung. En fini rostu na yumazrasi. Maart condoleert de nabestaanden van Imro Orlando Venlo en wenst hun heel veel sterkte toe. Tot zover dit bericht van overlijden. U wordt bedankt voor uw aandacht.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026.

70. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Modern Warfare. Dit is Radio.
1: Ja, een hele goede morgen. Dit is Start met Mart. En het is vandaag 28 juli 2026.
2: Birthday.
1: En donderdag is mijn birthday.
2: Do you remember?
1: Nou, het was hartstikke leuk afgelopen zaterdag bij Kwakkoe. Want ik stond toen bij de tent van iets. Nu wel. In ieder geval zijn we er weer. Het is vandaag 28 juli 2026. En ons telefoonnummer is 020-471-4291. Net viel mijn koptelefoon even weg. Ik hoorde mezelf even niet. Maar nu hoor ik me weer. 020-471-4291. Dat is een beetje aan de frisse kant, maar we gaan weer op naar de warmte toe. Dan kan het ineens weer snikheet worden. Ja, het weer wisselt om. Zoals ook Claire dat ook natuurlijk zegt. 020-471-4291. Wat ik wilde zeggen is... het was heel erg leuk afgelopen zaterdag. Bij Kwakkoe bij Laspang. Trad toen de band op tijd. Het was massaal, heel erg druk. Ik was met een goede mattie van me. Ik kon niet eens naar binnen gaan. Er waren heel veel mensen, dames, heren, gentlemen's, ladies. Die lekker aan het dansen waren, helemaal los waren. Met de band op tijd. En afgelopen zondag was de New Stars. Nou, ga maar zo verder maar door. 020-471-4291. Ik groet ook alle anderen natuurlijk. Talita, ik heb jou ook gezien. Het was hartstikke gezellig om jou weer eens te zien. Bij Kwakkoe. Ik groet ook de andere Elvide van Engelen. Ook alvast een hele mooie dag toegewenst. Marta Koenders, Nana Oyema, of was een hele mooie dag toegewenst. En natuurlijk uiteraard ook Audrey vanuit... Ja. Audrey vanuit... Kudelstart. Jij ook alvast een fijne dag of een fijne werkdag toegewenst. En vlieg ze. Als je gaat vliegen naar Lima. En doe ook de groeten aan de collega... Saskia van KLM. Ik ga geen achternamen noemen. Vinden sommige mensen niet fijn natuurlijk. Dus daar hou ik wel even rekening mee. 020-471-4291. En soms is het een hele gedoe. Want de afgelopen weekend was het verkeer, zeg maar. Ik ga niet zeggen chaos, want dat moest eigenlijk wel.

0: was dus een werkzaamheden, of er vond een werkzaamheden plaats op de A9. En was het toen gigantisch druk op de A10 Zuid. Maar, ik moet je wel zeggen, ik reed daar vanochtend, of vanochtend, gisteren dan. En ik reed volgens mij de 300 daar door Amstelveen heen. En er is een tunnel, een aquaviaduct of zo hebben ze gebouwd. Waar het KLM hoofdkantoor is. Op de A9. Maar wel mooi gedaan, zou ik zeggen. Maar het verkeer aan de rijbaan, op de snelweg, op de snelweg zelf. Ja, daar is het nog steeds gewoon hetzelfde gebleven. Maar ze hebben de wegen wel verbreed. Om zeg maar minder files te krijgen. Noem het 471-4291. De lijnen staan open. Doe je groet en doe je felicitatie. En ik feliciteer alvast mezelf op de donderdag. Dat is mijn grootste dag. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Etje.
1: Wat met u?
0: Het gaat zijn gang, Etje. En met u?
1: Ja, met mij ook. Ik heb met mijn zijn toch weer zo'n.
0: Zo is het, hè?
1: Ja, maar ik heb opa en mijn collega soms zijn kon op YouTube.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben blij dat je in de studio bent. Om onze mooie poko te draaien voor ons weer. Dat is altijd. Ja, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Ik wil groeten iedereen die op luistert bij Radio Maat. Want de voeren. En de auto niet allemaal. Naar de ouderdom. Precies. Naar de baan. Want je alles moet in arke naar radio. Want het is maar elkaar niet wel. Maar allemaal aan mijn elkaar. Want eerst wel naar... Lijan Deegman, die bij Abba Kwakuna, die is maar Deeg. Was je ook daar, José?
0: Ja, bij Las Pan stond ik. Buiten, aan de buitenkant.
1: Oh, Las Pan, ja, natuurlijk. Die is maar Deeg bij Las Pan, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, daar was ik ook.
0: Was je daar ook?
1: Ja, maar ik, eventjes maar, want ik moest werken, want ik ben aan de overkant van Las Pan. Miljoen snack aan de overkant.
0: Oh ja, daar, ja. Vlak bij die Braziliaanse tent daar. Die stond aan de overkant.
1: We zijn precies daarnaast, die twee tenten zijn Braziliaanse tent.
0: Ja, ja, ja.
1: Die tent en die van Las Pan.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En ik wil Lijan Deegman groeten. En ik zou zeggen, profiteer met al die mensen die mee hebben gedaan. Met het voorbereiden van de Bijisma Day. Roba en Kroeg, die binnen elkaar. En Roba en Kroeg met Takika. Mooi man, dames wel heren. Dan ben ik een mooi gedaan Bijisma. Ik ben niet meer bij Kapelukutu, maar ik moest ook een beetje werken soms. Dus dat mijn man. Dan ben ik de hele Lukuda. Ik zei met hem, ik zei een beetje maar toe. En wat wil een beetje maar nog zien? Maar ze zitten maar op een beetje maar deed dan een beetje maar aan de oma's maar wang. Ja?
0: Ja,
1: zeg je?
0: Nee, ik ben er nog hoor.
1: Ja, de beetje maar met zo'n dames, beetje maar dames. Mooie vrouw, de wel mooi jaar hè. Lien denk maar, ik ga er aan. Dan gaan we daar maar bij elkaar. Ja, de wel lo. Mijn elkaar neemt bij me, maar mijn negen neemt hier, denk maar weer mooi. En alle draad weer. Mijn baan, oh, die allemaal aan die bedrijven na tenti. De meke mooi, de njade dringi. Mooi, tot volgend jaar. Oorkracht maar komen, maar kan we meer aan ook komen. Maar even, ik begin maar stappen op de voeten, kijk waar ik kom. Mooi zo. Dus de groetjes voor jullie allemaal, hoor je wel mooi gekleed. En ik heb twee kleine dames gezien daar. De dames, mooi kleur, oud zijn ze denk ik, jaar of 19 denk ik. Die hebben een mooi korto. Hey man, ik voel afvond ik hier een mooi man, ik ben blij toe. Ja man, je ziet ook wel goed, draai in Samgodoro. Goed is dat iedereen die daar waren. Ja, ook een meneer en wat heet dat ding, van Mala. Ook we hebben een mooie drukte bij de petu. En al die jongens daar groetjes. Ja? En wie dat de radio zet, de noemers aan mijn takje, maar sommige de radio. En je van mijn baro die. En die Walamala, Percy, van Horen, aan bij de petu, aan de stak, toch naar Horen. Oké? Lesje, ik ben straks terecht. Goed dat iedereen dat blijft zitten.
0: Dan wel even straks, hè? Fijne dag verder, hè?
1: Ja, dank je. Ik wacht op die andere mensen. Die gaan bellen, oké?
0: Okay? Komt helemaal goed.
1: Oké.
0: Okay. Misschien tot straks, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, fijne dag verder. Dag. 024-7142291. Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen met Leone.
0: Dag Leone, goedemorgen.

0: Want ik heb u gehoord, hoor. Ik heb u ook gezien. Ik heb meneer Creton gezien. Hij kreeg van mij een dikke brassa. Marta, Lilian, Deekman heeft het ook geweldig gedaan. Op de Bigis Madé, mevrouw Elfriede, groet ik. Mevrouw Carmen B. groet ik. En mevrouw Carmen Bilkerdijk. Maar wie ook daar aanwezig waren, waren de kinderen van Sabi Rutuskoro. En ze hebben het fantastisch gedaan. Ik hoorde net dat u donderdag jarig bent. Dus meteen hier in de barri pipi di somenisma. Dus bij deze voor Rocher, omdat hij donderdag jarig is, toch? Dan wil Barwa. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.
1: Hey, dankjewel.
0: Dankjewel hoor, doei.
1: Fijne dag, dag. 020-471-4291. We zullen verder gaan met Ray Parker Jr., The Ghostbuster. En weet je waarom? Ik was ook afgelopen zaterdag, nee, vrijdag bedoel ik, naar de Tilburgse kermis geweest. En dat is de grootste kermis van Nederland. Ik heb inmiddels gewoon 3 spookhuizen en 2 achtbanen. Dat is kilometers lang allemaal attracties, kermisattracties. En het spookhuis vond ik een van de mooiste. Het mooie decorwerk inderdaad. We gaan eerst naar de beller toe. Dan gaan we dit nummer afdraaien. Goedemorgen, met in de uitzending. Oh, u kunt nog een keer bellen op 020-471-4291.

0: ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Een hele goede morgen, je bent in de uitzending. Een hele goede morgen, je bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, je spreekt met Elfriede, mevrouw Van Engel. Goedemorgen, hoe is het met jou?
0: Het gaat zo gaan met jij, met u.
1: Goed. Ik wil je alvast feliciteren. Goedemorgen iedereen die op luisteren is. Ik wil je alvast feliciteren, want ik denk dat je donderdag er niet bent, hè?
0: Nee, dat denk ik niet, nee.
1: Je hebt gelijk.
0: Precies.
1: Ik ben ook altijd thuis, hoor. Als je een glaasje water drinken en dan... Shade, dan is het al prettig.
0: Ja, precies.
1: Dus, ik feliciteer je hierbij en ik hoop dat je een hele mooie dag hebt. En het wordt mooi weer, dus geniet ervan.
0: Inderdaad, dankjewel.
1: Ik zou zeggen fijne dag en ik wil iedereen die opluistert de groeten doen. Ik hoorde mevrouw Gleone en de man, goedemorgen. Ik wil tante Loes goedemorgen wensen. Ik wil mevrouw Deekman ook goedemorgen toewensen. En mevrouw Carmen B. ook wil ik ook groetjes doen. Ik wil mijn zusje de groeten doen, Lea en Hilly de groetjes doen. Ik wil mijn zwager Dennis Biekman de groetjes doen. En iedereen die op luisteren is. En ik wil alle mensen die ook iemand verloren hebben, willen condoleren en heel veel sterkte toewensen. En ik wil alle zieken, meneer Banasi en alle andere mensen, wil ik ook heel veel sterkte wensen, de zieken. En dat was het, Roger. Ik doe ook de groeten aan Hortens Kreesburg. Hortens de groeten, hè. En ik doe Bakkie de groeten, die heb ik ook gehoord. Ja? Nou, groetjes van mij, Roger. En een fijne, fijne dag donderdag.
0: Piep,
1: hoera. Groetjes en nog vele jaren in gezondheid.
0: Zeker, weer een dag jonger.
1: Ja.
0: Zeker, dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Fijne dag. Dag. 0247142291. En we gaan lekker met Ewald Krolis, Biggie van Miriamang. Ja. Dat mag soms wel, hè. Voor alle lieve families, natuurlijk ook voor jullie inderdaad. Vanuit de studio hier. Heel veel liefde toegewenst. En hier is Ewald Krolis met Biggie van Miriamang.

0: Goedemorgen, ik ben in de uitzending.
1: Goedemorgen, Rocher, met Lilian Deekman.
0: Dag Lilian, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik wil de groeten doen aan al mijn senioren. Aan iedereen die mij groet. Het gaat goed met me. Mijn voet is ziek, maar ik ben niet ziek.
0: Gelukkig.
1: Mijn breedte, u allemaal met taku odi. Familie, geen familie, vrienden, kennissen, iedereen. Ik ben er. Bedankt voor alle groetjes, alle felicitaties. Mensen die jarig zijn, me versteren hun adee. Me gado ju morgen na de morgen gezondheid. De mensen die iemand kwijt zijn geraakt. Heel veel kracht. Ahibi, atranga. Maar ja, we hebben het niet voor het zeggen. Afutekelijk van Gadoani. De mensen die ziek zijn, ook beterschap, want het is niet prettig. Ik maak het zelf mee. Het is niet prettig. En alle radio en presentatoren, echt waar, iedereen die mij groet, iedereen. Alla bigisma, vooral mijn gada, mijn familie. Etje bakboord is af dat in echt lobby. Ik ga geen namen noemen, anders ben ik vandaag nog niet klaar. Maar Rocher, groetjes ook aan je moeder, hè?
0: Ja, zal ik zeker doen.
1: En donderdag wordt je jarig. Heel veel kracht, gezondheid en liefde.
0: Dankjewel, mevrouw Lena Deekman.
1: Ja? Ja, oké, dus iedereen milobuno.
0: Zeker, dankjewel.
1: Ja, dat was het.
0: Fijne dag verder.
1: Yeah.
0: Dag. 03-471-4291. Tussendoor luisteren we naar Ewald Krones. Yeah.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Roger. Ik wil je alvast... Goedemorgen, alle luisteraars. Ik wil jou alvast feliciteren met je verjaardag.
0: Dankjewel.
1: En ik wens je alle goeds toe.
0: Dankjewel.
1: En dank je dat je ook vandaag aanwezig bent.
0: Zeker.
1: Ja, en ik wil de groeten doen aan iedereen die op luisteren zit. Ik, meneer Bakboord, mevrouw Gleone en mevrouw Elfriede, die hebben goed verwoord hoe het gegaan is op Kwaku. En de mensen die ze gefeliciteerd en sterkte gewenst hebben, die wens ik allemaal ook sterkte. Mevrouw Gleone, ik wil u bedanken voor de groep van de kinderen. U hebt het keurig gedaan. Op de kinderen hebben het keurig gedaan. Dank je wel ervoor. En groeten aan je familie. Ook Helen Bustamante. Ik bedank je ook voor de hulde aan Abba. Mevrouw Lilian Deekman. Fijn dat ik je stem heb gehoord. En fijn dat ik je gezien heb. En de groeten aan Marta. En alle andere mensen die ik vergeten ben. Of die ik nu noem, omdat er heel veel mensen zijn die ik moet groeten. En, oh ja, Ellie, ik wens je een fijne vakantie. Aboe.
0: Okay.
1: Fijne dag verder.
0: Fijne dag verder. Dank je wel. Dag. 024 7142 91. Desmond Dekker, hoort u, please don't bang.

Inderdaad, wat is het nieuws? Uw rubriek, u kunt hier uw eigen nieuws hier uitbrengen en de gebeurtenissen vertellen. En dat is natuurlijk al hoogste tijd, 9:05. En we gaan tussendoor doordenderen met een instrumentale hit. Uiteraard, dit wel ook wel bekend. Chelsea FC, hoort u. Maar dat is natuurlijk een tune song. Blijf het gewoon mooi vinden, hoor. Want Chelsea FC is mijn favoriete Engelse Premier League club.

Ik vind het gewoon mooi klinken, dat is het gewoon. En, ja. Er zit geen song bij natuurlijk, want dat is een instrumentale hit wat je net hoort. En dat werd heel vaak gebruikt door Chelsea FC. Als ze dus gaan beginnen, zie je de supporters natuurlijk klappen in de tribune met dit nummer, zeg maar. Maar we zullen verder gaan met het volgende hit. De disco reggae, uiteraard. Moniaka, Go There, ja. Zoals je het ook mag noemen als ik het goed uitspreek. Maar u hoort het. Mooi Jaka. Gode Jaka. Rastafari. Dit is Radio Mart. Goedemorgen. Het is nu 8 minuten over half 9.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Met Bart Botwin.
0: Dag, Edje.
1: Wat een hele mooie muziek. Zet dansen, muziek, ja, zo, ska.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja, nee, nee, zet dansen, mooi zet dansen. Dat is maar weer een zesde dank. Lange manier, wat ik geef, de les in Suriname, Japan en Moro. De dansen, dat is mijn dreiging aan de dame. Mijn dreiging aan de dame, zo, so, hé, hey, mooi, dat was mooi.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, goed, maar... Voordat mijn nieuws komt, is voor je ook feliciteer wat je volgende week jaren. Is het zaterdag of donderdag?
0: Nee, donderdag. Aanstaande donderdag.
1: Maar dat ben je dan niet?
0: Nee, dat ben ik niet, nee.
1: Dat
0: ben ik jarig.
1: Dan champagne dan.
0: Ja, dus daar ben ik dan een dagje thuis gewoon, ja.
1: Oh, dan moet je de adres voor me sturen. Meneer, ja. Maar ook een soep of een pizza soep. Maar goed, dan, ik ben je alvast te feliciteren.
0: Dankjewel.
1: Dan maar. Ja, ja, dan wordt je op donderdag jarig. En dan weer lastig deed dat hij. Dan heb je toch maar goed en gefeliciteerd. En wat ik wil zeggen, die bosbrand in Frankrijk. Die gaat maar steeds door en toen konden die zeggen, Frankrijk en Spanje. Het is zo heet, zo heet. Maar waar blijven die beesten dan, dat zo brand? Waar blijven die beesten? Die eekhoorns, die vogels. Die papegaaien, die al die vogels, waar blijven de meesten? Ze vliegen naar andere landen zeker, ja toch? Ja, toch?
0: Of, waarschijnlijk
1: wel. Ze maken een ze maar ik word die oorlog. Ja, want het is vreselijk. Iedereen moet verhuizen.
0: Zeker.
1: Het is echt geen grap.

0: aangedaan in Frankrijk meer. Alles wordt verbrand. Jongen. Maar goed, en, in Rusland ook hetzelfde met Oekraïne. Oekraïne ziet 400 drones richting Rusland. Wat een troepje allemaal. Of zij zijn daar gewonderen. Iran weer met zijn olie boycott en Hormuz. We bij olie ja zo die hunne vieren en de mij goed morgen wat ze maken die kogels die bommen. Mm. Dat wij voor die morgen, maar hunne vieren want wij moeten die benzine en alle eten duur kopen niet. Of steen dat steen, we steen de man toe. Is toch niet mooi?
1: Zeker niet, nee.
0: Maar ja, in Iran is ook hetzelfde. Twee meter zijn geboxen in Rotterdam. Hoe dat kan, weet je ons. En die ene man van Amerika, no? van Amerika denk ik, no?
1: Ja.
0: Die geschoten heeft met ja, hij was vrij, maar enkel maand en zo scannen hem. En toch heeft zo'n kans gehad om mensen te doden. Ja, je ziet het, hè? Je hebt eigenlijk ook maar nog voor. Man, het is vervelend. Maar ja, goed, Roche, ik wens je fijne dag en vandaag.
1: Dankjewel.
0: En ook voor donderdag. En Cleona, ik groet je ook met je man, goedemorgen. En Peter van Engelen, goedemorgen ook. En die andere daar, die op de Bijsmadee was. En Ellen Helmoestamente, goede groetjes ook hoor. Want die doet maar mooi rokken daarbij toe, oké? En al die andere groet ik ook. Roche, fijne zonnige dag, vandaag is 30 graden, hè?
1: Ja, zo heb ik het gehoord, ja. Het wordt warm.
0: Ja, dus ja, we gaan veel water moeten drinken.
1: Inderdaad, ja.
0: en schaduw blijven. Ik weet niet wat ik ga doen. Maar veel water ga ik wel drinken. Maar ik blijf niet in huis. Ik ga wel op straat.
1: Ja. Oké.
0: Oké? Radio Maat is een populaire zender van multicultureel. En ik draai wel mooi pokus aan een beetje van Mirma, Krolas. Dan ben Radio Maat een beetje van Mirma.
1: Zeker.
0: Ja, en ga zo voor. De pokus van je zijn mooi.
1: Dankjewel.
0: Oké? Ze hebben mijn stem gehoord en je mag wat je baren. Alles in kwaku. Ja, oké. Vrijdag weer met een Spang en een.
1: Ja.
0: Harold, biljoen. Snack, oké, bedankt.
1: Fijne dag verder. Dag.
0: Ja, oké, dank.
1: Dag. 0347-14291. Goedemorgen met een uitzending.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, ik wil je alvast feliciteren van donderdag bij een jaar, hoor ik.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Dan wil ik je alvast feliciteren.
1: Hartstikke bedankt,
2: en
1: dankjewel.
2: En ik wil al die mensen die ik gegroet heb van al die tijden, bijvoorbeeld Carmen B., Dorothy, alle mensen, Marta, allemaal wil ik groeten. Ja?
1: Ja, zeker.
2: Heb je me gehoord?
1: Ja, ik hoor je goed.
2: Oké. Dat was het hoor.
1: Een fijne dag verder alvast. 0-4-7-1-4-2-9-1 tussendoor gaan wij dus met het mooie nummer verder. Moniaka.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Sheikh. Goedemorgen. Ik denk dat het is even stil aan de overkant. Ik denk even, is het wat het nieuws?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik wilde ook even een nieuwsje doorgeven, dan een nieuwsje. Misschien kunnen ze er wat aan doen. Je weet, ik ben een paar maanden in Suriname gebleven, hè?
0: Mm-hmm.
1: En ik wil even iets zeggen over het verkeer daar. Nou, Rochelle, Puinhoop.
0: Ik zag het, ja.
1: Puinhoop, ik ben bijna aangereden, helemaal op de trottoir.
0: Ja.
1: Die bussen rijden als gekken. Ik kwam van de kerk, stond aan de kant even te babbelen met iemand. Er kwam een meneer aan die als een gekke reed op de rustige zondagochtend helemaal van links, want het is links verkeer. Mm-hmm. Wilde inhalen, zag dat het niet kon, reed helemaal naar rechts. Helemaal de pad op waar mensen gewoon dus lopen. Ik schrok me kapot. Dus ik wil tegen die automobilisten daar zeggen. Ik heb ook 45 jaar gereden, zelf langer hier in Nederland, zoals je. Maar ik zei eerlijk gezegd, bang is Suriname om te rijden.
0: Ja.
1: Chaos, niet normaal. We hebben een keer een wilde bus gepakt. En je zit in de bus, er wordt gereden als een gek. En dan zit je met een volle bus. Dus ik wil even tegen de mensen zeggen, ja, de regering, degene die daarover gaat, dat ze een beetje gaan opletten op het verkeer. Ik wil even, niet mevrouw Simon dan, want ze heeft natuurlijk iemand die voor het verkeer is, een of andere minister, zeggen dat geld ligt op straat daar in Suriname. Als ze geld willen ophalen om de wegen te maken en alles te doen, moeten ze maar de straat op. Mensen rijden s'avonds zonder verlichting, fietsers zonder verlichting, bromfietsers. Mensen zetten kinderen op de brom voorin zonder helm. Kinderen zitten voorin in de auto, op vaders schoot en er wordt gereden. Dus ik wil zeggen tegen de mensen daar, mensen. Het is echt ongelooflijk. Dus dat was mijn beklag daar. Voor de rest, ik heb een lekkere vakantie gehad. Ik ben ook ziek geworden en ik wil ook tegen mensen zeggen, als je naar Suriname gaat, dat ze goed verzekerd zijn. Want als je niet goed verzekerd bent daar, dan wordt het heel moeilijk. Kijk, ik bekritiseer niemand. Maar het loopt nog niet zoals het lopen moet. Dus de ziekenhuizen zijn niet allemaal zo goed. Want ik moest ook medicijnen hebben bij de apotheek. Een paar apotheken afgelopen. Ik moest particulier heb ik wel gevonden. Maar als je een recept hebt soms en je gaat, dan is het niet te krijgen. Dus dat wil ik tegen de mensen zeggen. Ik hoop dat het later wat beter wordt. Want dat is dus wat ik wil zeggen. Ik ben lang gebleven. Je ziet dingen. En sommige dingen moet je erover praten. Dus dit, qua het verkeer, moeten mensen gewoon ook praten en vertellen dat het echt ongelooflijk is. En ik hoop dat ze daar aan de Van Hogenhuisstraat, dat het ook al gerepareerd is. Want het was daar één grote gatwerk. De weg was helemaal niet goed. Als het geregend had, een ramp. Dus ik hoop dat ze dat ook gemaakt hebben. Ik wil niet klagen, want ik weet dat je mensen niet alles in één keer kunnen doen. Maar ik hoop dat ze hun best doen om het echt te repareren en een beetje ordelijk te maken voor de mensen. Ook voor de vakantiegangers. Want veel mensen komen met vakantie, Rocher, en het is dan geen gezicht. Als het geregend heeft, zit alles onder water. En ik heb medelijden met de mensen daar. Want tot in die mensen hun huis, vooral de minder bedeelden.

de water tot binnen. Het was verschrikkelijk. Dus ik hoop dat ze wat gaan doen aan de fundering. Eigenlijk het hele watersysteem daar of al die

0: verzamel en de spullen toch meenemen. Wie medicijnen gebruikt, neem je medicijnen mee. Dus dat wilde ik zeggen. Ja, ik zou zeggen de groetjes en ik luister verder.
1: Dankjewel, een fijne dag verder. Ja.
0: Dankjewel. Jij ook een fijne dag, hè? En een fijne dag donderdag.
1: Zeker. Groetjes. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel.
1: Fijne dag verder. Dag. 0347-1429. Goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemorgen met meneer Vrij.
1: Dag meneer Vrij. Goedemorgen.
2: Ik groet de leeuw. U bent straks jarig ook. En ik weet hoe het gaat als het om mensen met zo'n een horoscoop. Wat ik wil zeggen, meneer Vrij houdt van bundelen, hè. En zolang ik dat niet in zicht heb, heb ik daar moeite mee. Ik wil, waarom ik dit zeg, iedereen die ziek is binnen het Surinaamse volk, waar ze ook zijn, of jarig zijn, feliciteer ik. En ik wens hen ook beterschap en geen enkel separatie. Het totale Surinaamse volk, waar ze ook mogen zijn, de diaspora in Suriname, beterschap, gefeliciteerd en Sosolobby, de totale Surinaamse gemeenschap. Groetjes.
1: Fijne dag verder. Dag. 0347-1429-1. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, met Glione weer. Ik haal aan wat Elfriede zegt over het verkeer van Suriname. Maar goed, ze moeten eraan werken, want het kan zo niet doorgaan. Maar wat ik wil zeggen, ik heb ook een mooi nieuws, want we moeten ook soms de mooie dingen vertellen. Ik ben trots op die 6 Surinamers die hun medische studie succesvol hebben afgerond in Suriname. Waarschijnlijk gaan ze terug naar Suriname om het... Ja, nee, maar ze gaan terug naar Suriname om het werk te doen. Ja, in Havana, Cuba hebben ze het succesvol afgerond. Dat is mijn nieuws.
1: Oké, leuke mededeling.
3: Ja?
1: Jazeker. Dankjewel. Fijne dag. Dag. 0347-14291. En we zwingen lekker mee met de Green Indians. Booker T.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Hi, goedemorgen, Roger, met Patrick.
0: Dag, Patrick Sarkova.
1: Hi. Goedemorgen. Hi, hoe is het met jou?
0: Het gaat zo gangetje, met u?
1: Ja. Hey, alvast wil ik jou feliciteren.
0: Dank je wel.
1: En jou.
0: Hartstikke
1: bedankt.
0: Volgens
1: mij aankomende donderdag, hè?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, ja. Nou, alvast mijn felicitaties. Ik heb ook vernomen wat die mevrouw vertelde over Suriname, de verkeerssituatie. Ik vind het echt vreselijk om dat zo mee te krijgen. Ja, voor mij is dat persoonlijk is dat voor mij een sterke disqualifier, hoor. Om persoonlijk om daar niet naartoe te gaan. Maar ik weet dat als ik daar naartoe ga, dan ga ik vreselijk balen en boos worden om dat soort dingen, weet je. Want dat kan gewoon niet, joh. Als mensen zonder lichaam.

0: en zo. Het is gewoon levensgevaarlijk.
1: Is het
0: weet je? Dus het is mm-hmm. niet normaal. Maar ik zou mensen willen adviseren dat als ze daar naartoe gaan, ik heb het al een keer gezegd, dat ze een zo'n portable waterpompfilter meenemen. Het zijn gewoon van die kleine, ongeveer, het is kleiner dan een elleboog, zeg maar. Een waterpompfilter, die bestaat uit, er zit vaak koolstof in en keramisch materiaal. En dan ook nog vezelmateriaal. En dan, je kan daar heel eenvoudig het water goed drinkbaar mee verkrijgen. En ja, er staat ook gewoon in hoe het werkt. Het is niet zo moeilijk. Maar ik raad het zeker aan dat mensen dat zoiets aanschaffen. En ook voor hier zelfs hoor. Ook voor hier zelfs. Maar vooral voor als je op vakantie gaat. Weet je, je kan het makkelijk in je koffer doen.
1: Ja.
0: De Zwitserse merk Katadyn is bijvoorbeeld heel goed. Maar je kan ook op bol.com kijken. Je hebt echt, sommige zijn echt heel goed hoor. Ze hoeven ook niet zo. Ja, wat is duur? Ja. Wat ben je kwijt tussen de. Wat zou het zijn? Tussen de 30 en de 140 euro. Afhankelijk van het type en het merk en de capaciteit. Maar goed, dat zou ik willen aanraden, aanbevelen. Voor mensen als ze daar naartoe gaan.
1: Okay.
0: Of überhaupt als ze naar een vakantieland gaan. Ja?
1: Oh, bedankt voor de tips, zou ik zeggen.
0: Ja, is goed.
1: Okay. Fijne dag verder.
0: Is goed, fijne dag.
1: Okay. Dag. We gaan naar het laatste nummer toe. Ik heb nog enkel circa 2 minuten. En dan gaan we naar het laatste nummer toe van Paul Simon, Mother and Child. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en bedankt voor de felicitatie. Ik ben er over 2 weken weer. Tot dan. Dag.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
2: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk Velsen door de werkzaamheden op de A9... tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. En 10 minuten op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Velsen Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Pásame un whisky, pero en la roca.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Velzen-Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door

0: aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Velzen Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen.

0: gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: te quiere como yo te quiero.
1: Por mí te dieron.
2: This is the remix.

0: Nou, follow and listen.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar

0: Volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat op.

0: oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
2: That was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Laspang, after Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de Las Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon?

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dames en heren, wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Venlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949 en overleden in Amsterdam op 20 juli jongsleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd

tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij was een zeer respectvolle maartmedewerker. De Zingenitti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Horneboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. U kunt ook online condoleren en live meekijken via https://upbd.nl/condoleance/imro-venlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi, Imro. Wakabung. En Fini Rostu na Yumazrasi. Maart condoleert de nabestaanden van Imro Orlando Venlo en wenst hun heel veel sterkte toe. Tot zover dit bericht van overlijden. U wordt bedankt voor uw aandacht.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De Singinetti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur. Aan de Kormelinkweg nummer 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe.

0: Coöperatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Welkom, welkom lieve luisteraars, Foude Foutan. Dit is inderdaad Maat Radio. U bent nu live verbonden met ons vanuit de studio van Maat Radio. Hopen wij en wensen wij u een bijzonder aangename luisterstemming toe. Ik moet zeggen dat we hopen dat onze wens in vervulling komt en dat u daadwerkelijk een bijzonder aangename luisterstemming hebt vandaag. Mijn naam is Rab Engel en ik ben uw gastheer tot met 7 uur vandaag. En wat gaan we doen? We gaan een meneer spreken uit Suriname die we lang niet op de radio hebben gehad, om te vragen om ons eventjes bij te praten over allerhande zaken in Suriname. Het Kwaku Festival, Artimang, u weet, we zijn allemaal weer op onze ziel getrapt, in ons hart gestompt, in onze maag geslagen, met de mededeling dat het Kwaku Festival waarschijnlijk dit jaar in ieder geval voor het laatst zo is geweest zoals we het ondertussen gewend zijn. Misschien zal het Kwaku Festival doorgaan. Misschien zal het gecontinueerd worden, maar wat zeker is, volgens de actoren daar, die mensen die te maken hebben met het Kwaku Festival, zal het niet in de huidige vorm gecontinueerd worden. Dat is wat wij, te horen krijgen. En natuurlijk is de gemeenschap daar niet blij mee. En ik vraag me af, ik denk u ook, velen onder ons vragen zich af wat, hoe nu verder? En ik weet het niet. Had ik maar een toverstaafje. Feit is dus dat de gemeente van plan is om allemaal huizen neer te zetten rondom dat gebied dat al is eigenlijk verkleind, ingeperkt. Om huizenbouw te realiseren, om mensen daar te plaatsen. Dus woningnoten. Hè? Maar je vraagt je af, als die huizen daadwerkelijk komen, als dat het plan is, bestemmingsplan schijnen ze dat te noemen, hè? En die huizen worden gebouwd, wie komt in aanmerking voor die huizen? De huizen die in Zuidoost gebouwd worden tegenwoordig, die zijn onbetaalbaar voor de mensen die Zuidoost in leven hebben gehouden. U weet, lieve luisteraars, dat Zuidoost was eigenlijk het putje, het puntjes-puntjes-putje van Amsterdam en wel van Nederland. Nu hebben de mensen die hier altijd gewoond hebben ervoor gezorgd dat ze Zuidoost eigenlijk een gezicht hebben gegeven. Nadat de gevestigde orde in Nederland dat ontdekt hadden, hebben ze schoorvoetend anderen laten, onder het mom integratie, spreiding, hebben ze anderen laten infiltreren en binnen Zuidoost laten komen. Deze mensen die het voorbeeld zijn geweest, dus, hebben dus gedemonstreerd dat de mensen die in Zuidoost van oorsprong wonen, gewoond hebben, dat ze vriendelijke mensen zijn, dat ze geen boosaardige mensen zijn en dat ze geen moordenaars zijn en weet ik veel wat, terroristen en dat soort dingen zijn. Gewoon prachtige, fantastische mensen die met iedereen samen kunnen leven. Toen hebben de beleidmakers een plan bedacht. Ze hebben gezegd, ze hebben bedacht van, als we die mensen uit Zuidoost weg kunnen krijgen en we deponeren ze ergens in een polder, laat ons zeggen Almere, dan kunnen we de flats afbreken en dan kunnen we

twee verdiepingshuizen. Een begane grond huizen. Daar neerzetten en voor astronomische bedragen verkopen en verhuren voor nieuwe kopers en huurders. Als zodanig is ook geschied. Maar ze hebben de mensen die ze hier vandaan weggehaald hebben, die niet weg wilden gaan, hebben ze met een kluitje in het riet gestuurd. Ze hebben de mensen gepakt onder het mom. Hè. Ze hebben de mensen doen geloven dat ze hier terug zouden kunnen komen. Ja, dat ken je die Hollanders niet. Dat was een drogreden, dat was een leugen. De mensen zijn hier weggegaan en komen hier niet terug. En nu is Zuidoost zo gemêleerd dat je ja, die flair, dat leuke van Zuidoost van vroeger, dat is bijna helemaal weg. Maar waar vind je het terug? Je vindt het terug tijdens het Kwaku Festival. Dan zie je weer dat bruisende van Amsterdam Zuidoost, Bimmeré, Bijlmermeer. Dan zie je weer dat levendige. Hè? De mensen die vol geladen met energie, met zon bij elkaar komen tijdens dat festival. Dan zie je een stukje Zuidoost weer. Nou, dat is in de ogen van velen, durf ik bijna luid op te denken, een doorn. Koet, moeten ze alles wat met name, ik zeg niet alleen, maar met name de Surinamer onderneemt ten behoeve van de gemeenschap, wordt de das omgedaan door lokale, het zij landelijke, weet ik veel, politiek. Alles. Niets wordt de Surinamer, heb je de indruk, vaak gegund in dit land. Ook niet na hard werken. En als je niet oppast, als er witte Nederlanders meedoen met de Surinamers omdat ze hun rechtvaardigheidsgevoel dwingt ze. Ze zijn rechtvaardig en ze willen rechtvaardigheid. Dan worden ze bijna gehaat door die witte gemeenschap. Ze worden bijna vijand van die witte gemeenschap. In ieder geval, het noeste arbeid, het harde werken, de redding van Kwaku zal tevergeefs blijken te zijn als daadwerkelijk Kwaku niet meer zal bestaan. Als de culotine losgelaten wordt, de culotine waarvan het touwtje waar dat vlijmscherp mes aan verbonden is in handen van de gemeente, als die wordt losgelaten, dan is het over en uit met Kwaku. Velen zijn nu al ontzettend bedroefd daarover. En eigenlijk is de gemeenschap een beetje in de war. Het was als een donderslag bij heldere hemel. En iedere nationale televisie, radio, de kranten, iedere social media, noem maar op. Iedereen heeft zich erop gestort. Kwaku zal niet meer bestaan. Bijna af en toe hoorde je in de berichtgeving cymbalen en trompetten van blijdschap. Bijna. Maar goed, ik weet niet als het laatste woord hierover al gezegd is. Ik zou denken dat de Nederlandse bank, waar je ook een heleboel dingen over hoort, heeft geld gereserveerd, een bepaald bedrag, hè? Als genoegdoening, zo noem ik het maar hoor. Herstelbetaling van het een en het ander, genoegdoening. Noem maar op, een druppel op een gloeiende plaat. Als je het mij vraagt, als je 300 of 400 jaar in ogenschouw neemt en het bedrag daar tegenover stelt, dan. Maar goed, je moet ergens beginnen, hè? Liever iets dan niets. Je moet ergens beginnen. Dit is niets. Maar je moet ergens beginnen. En als dat geld.

0: waarvan men gezegd heeft dat men wil dat het, of dat men het liefst zou willen dat het geld dusdanig wordt besteed dat het de totale Surinaamse gemeenschap ten goede komt. Gelukkig dat men niet gezegd heeft waar die gemeenschap zich geconcentreerd moet hebben. Maar laten we een deel van die gemeenschap in Nederland beschouwen in deze. Dan zou ik het niet verkeerd vinden als een deel van het geld wordt aangewend om die guillotine boven het hoofd van Kwaku, boven de nek van Kwaku, weg te halen. En Kwaku een gegarandeerde voortgang te laten hebben. Dat zou mijn voorstel zijn. Dat zou misschien een oplossing zijn. Anderzo, denk ik. Misschien bent u het niet met me eens. Maar misschien ook wel. Misschien hebt u ook wel andere ideeën. Of een ander idee. Wat er moet gebeuren. Om Kwaku voortgang te laten vinden. Continuïteit te laten hebben. Dan zou ik het ontzettend fijn vinden om dat met ons te delen. Dat idee. 4714291, dat is het telefoonnummer van ons. Dus als u dezelfde mening bent toegedaan of een andere, wat dan ook, belt u met ons. Laten wij gezellig, gezamenlijk van gedachten wisselen met elkaar. En ondertussen ga ik naar een kleine pokoe. En deze is er eentje van de formatie uit Suriname die het Kwaku Festival op zijn, hoe moet ik het op zijn zacht zeggen, op zijn kop heeft gezet. Bijna dat dak van Laspang heeft afgeblazen. Laspang, de grond schudde letterlijk en figuurlijk. Dus als je op de grond rondom Laspang stond, dan kon je stilstaan, maar je bleef niet stilstaan. Buiten je eigen wil om kwam je in beweging vanwege de dansende mensen in de tent van Laspang op de tonen van de muziekformatie New Style. Ik heb ze voor het eerst zo meegemaakt. Met open mond stond ik naar die heren te kijken en naar hun prestatie. Fantastisch was het in één woord. Dus vind ik het nodig om voor u af te draaien op dit moment eentje van deze formatie. Taimede, Jimmy. New Style. Let's go.
1: Ayo, no apara wan liba di nibisma di no wan jumpo wan gotros refugio. Memere disi.

0: Dat was dus geluid van News de L. De jongens die Laspang helemaal op stelt hebben gezet afgelopen zondag. Deze jongens, ja, ze zijn zo tekeer gegaan. Prachtige muziek, goed in elkaar ingespeeld. Op elkaar ingespeeld. Goede band hoor, deze New Style. Ja, ze hebben dus iedereen in beweging gekregen. En zoals eerder gezegd, hebben we contact als het goed is met Suriname. Het heeft even geduurd, maar het is nu wel gelukt. En onstabiele verbinding zie ik hier. Ik hoop niet dat die verbinding ons in de steek laat. Want dat zou heel, heel jammer zijn als de verbinding ons in de steek zou laten. Het moet nu toch wel goed gaan met de internetverbinding uit Suriname anno 2026. In ieder geval, we hebben degene die we moeten hebben onder de knop. We gaan zo even testen en kijken als hij ons hoort. Laten we dat eventjes nu doen. Hallo heer, hoort u ons? Goedemiddag, Suriname. Hoort
1: ja,
0: u mij?
1: Goedemiddag.
0: Oké, u hoort
1: ja,
0: mij.
1: Goedemiddag. Ja, alles is luid en duidelijk, ja. Alles is prima.
0: Mooi, mooi. Luisteraars, u hoort het aan zijn stem. We hebben de slimmerik uit Suriname. De heer Kuik, Samuel Kuik alias Slimmy. Na lange tijd weer hier bij ons in de studio, bij mij in ieder geval. Slimmy, goedendag, hoe is het ermee?
1: Goedemiddag, ik groet alle luisteraars van Radio Markt, Nederland, België, Amsterdam. Ik weet niet waar jullie er allemaal schuilen, maar ik groet jullie vanuit warm Suriname, vanuit Paramaribo. Ik ben nu aan de Duisburglaan om iets over elkaar te krijgen.
0: Okay.
1: En ik vind het weer een hele eer. Ik vind het altijd een eer om de diaspora en de gemeenschap all over Europa tot zover u de stem kunt horen van onze vriend aan de andere kant, Ra Pengel. Ja. En natuurlijk de hinderlijke stem van Samuel Hendrik Kuik.
0: Nou, hinderlijke stem. In ieder geval wat Samuel Hendrik Kuik zegt mag gehoord worden, mag gezegd worden. Je bent een man die geen blad voor de mond neemt en je bent rechtvaardig. Je bent goed bezig, ik wil het maar met je over hebben, want ik wil dat je me vertelt wat het verschil is tussen de goede dingen die je doet en de andere dingen die de overheid

0: beleid in Suriname probeert te doen of ook doet. Maar voordat ik daartoe overga, wil ik van jou weten hoe het gaat in dat land waar we allemaal, wij allemaal, ons hart aan hebben verpand, Suriname, meneer Slimmy. Faf Akondre, Seipsa in Suranang, 1 jaar regering Simons Rusland. Zie je licht aan het eind van de tunnel of ben je nog niet in die tunnel?
1: Kijk, Ra, ik moet je eerlijk zeggen. Ik moet heel, heel erg, natuurlijk geef ik mijn vette kritiek, mijn ongezouten kritiek op een rechtvaardige manier. Ja. Ik ga dat blijven doen tot mijn laatste adem.
0: Mooi zo.
1: Maar natuurlijk aan de andere kant moet je weten dat ik ook voorzichtig ben.
0: Jazeker.
1: Omdat je heel wat... Kijk, ik moet je wat vertellen voordat ik dit ga uitleggen aan de luisteraars.
0: Ja.
1: Van Radio Maart NL. Alle mensen die luisteren. Alle regeringen hebben een ziekte. En die ziekte komt vanaf Venetiaan. Venetiaan, de Weiland Venetiaan, Rinaldo Venetiaan, stond zeer bekend als een hard, zeer harddragende man ten opzichte van de NDP. En had hij ook gezegd dat hij de NDP nooit gaat vergeven voor wat hij had gedaan, met name Desi Bouterse.
0: Ja.
1: En nu heb ik dezelfde tendens gezien bij Steve Rijma. Steve Rijma is een zeer harddragende man.
0: Zo.
1: Want ik heb een heel goede uitgangspunt voor 25 mei met A20. Intussen heb ik ze verlaten. Zonder troep. Je hebt het primeur.
0: Ja.
1: Na ABC, actueel, heeft Radio Maart NL als internationale radio het primeur dat ik het lanceer en bekend maak. Voor mij nooit meer alternatief 2020. Omdat ze juist, ze hebben een alternatief geconcipieerd. Een soort blinddoek, een rookwolk voor het volk. Om binnen te sluipen, om alle vrienden en families te accommoderen. Dat heeft Steve Rijma gedaan.
0: Wauw.
1: Dat heeft Steve Rijma gedaan. En wij hadden een heel goed uitgangspunt, man. Wij hebben gezegd, wij gaan voor het kan anders in Suriname, want Travas D. Wij hebben gezegd, wij gaan voor wat ze noemen, fundamenteel onrecht tegen te gaan in Suriname.
0: Ja.
1: En wat is gebleken na een jaar? Zij zelf hebben fundamenteel onrecht gecreëerd.
0: Oeh, dat zijn harde woorden.
1: Steve Rijma, meneer Steve Rijma met zijn gang. Dat bedoel ik. Kijk, laat me een voorbeeld geven. Laat me je even iets zeggen over A20. Je vraagt hoe het gaat in Suriname.
0: Jazeker.
1: Het moment gezegd, weet je hoe Steve Rijma mij noemde?
0: Nee.
1: Weet je hoe?
0: Nee.
1: Laat iedereen, hij zei tegen iedereen, voor de verkiezing was ik zijn tweede Mahinder Jogi. Toen hem ik Jogi bate. Voor de verkiezingen. Hem ik Jogi bate. Voor A20. Ik was zijn Jogi. Hij zei dat aan iedereen.
0: Ha.
1: Waarom? Samuel Hendrik Kuik alias Slimmy was de aangewezen persoon om de hete kastanjes elke keer uit het vuur van Steve Rijma te halen. Terema bij Bombelamang. Noamane bij Mapusu. Niemand kon counteren. Ter NDP bij Wasengi Steve Rijma. Noamane bij Mapusu. Moest die man, dat maakt me wel niet. Amman bij Litmeskol Gim. En dan ga ik Brada Gerard Rijma. Hey, Juna Slimmy er. Tamara Manting. Counter Gunner. Zo unoi dat verkiezing. En dat is zo mijn counter. Ik moest ondergetekende, mede door ondergetekende, zit Steve Rijma in het parlement vandaag. En wij hadden afspraken met elkaar. En ik vind het jammer dat zo iemand, naar wie je opkeek, zichzelf zo heeft verlaagd. Want omdat ik kritisch ben gebleven, was ik niet meer goed. Want hij was deel van de regering. En ik mocht geen kritiek meer leveren. Wat voor stronterij is dat? Wat is dat nog?
0: Yeah.
1: Dus nu zie je, een jaar na de regering met Steve Rijma, is van nergens Steven Rijma met A20. Ik heb gezegd, laten we gaan productie. Ja, Samuel, we doen. Laten we gaan voor sociale woningbouw. Ja, Samuel, Slimmy, we doen.
0: Oké, daar...
1: A20 met Steve Rijma, Jerry Rijma, Fairuz Fredison, Rashley Resida, Meredith daar. Ik ken die namen niet meer, want ik heb al een jaar geen contact met ze.
0: Ja.
1: De laatste keer dat ik contact had met Steve Rijma is 30 mei 2025.
0: Zo.
1: Ze hadden me, Rashley Resida had me kort daarna gevraagd. Wie is Wesley Resida om mij te vragen of ik een RVC-lidpositie wil hebben of wil worden? Nee, dat gaat niet zo. Ik heb gezegd, we moeten werken en Suriname opbouwen. En vandaag aan de dag, dat je Shisuma, na Yulagimati. Maar weet je, 2030 komt weer, broeder. En laat me je eens zeggen, Ra, je kent me, hè? Ja, intussen zeker. Ken je Samuel Hendrikuyk alias Slimmy. Ik ben niet dunner geworden. Ik teer niet op overheidsmiddelen. Ik, een jaar plus verder leef ik goed. Ik onderhoud mijn gezin, ik ben gezond en wel. En ik kan mensen helpen. Dat was het voornaamste doel, hè, Ra?
0: Ja.
1: Andere mensen helpen. En we gaan ministers worden. Dat betekent, you gonna minister to the people. Wat is minister? Je gaat jezelf verlagen om naar beneden toe, om daar de mensen te helpen. Dat is de minister. To minister, you gonna minister to somebody. Dat betekent, je gaat iemand dienen. Een minister is geen minister. Een minister is een dienaar. En we gaan dienaren worden van het volk. Dat was het uitgangspunt en dat was de bedoeling. Dat was eigenlijk het woord wat Travas deed. We gaan het volk dienen. En wat is nu gebeurd? Steven Rijmen, zichzelf gediend. Familie, vrienden, iedereen gediend. Hoge posities. Want er moet genoeg geld elke maand komen. 10% in het laadje. Die afspraak hadden we niet. En ik ga dat met handen en tanden bestrijden. Tot mijn laatste adem. En 2030 mogen ze hun borst dat maken. Want dan gaat het geen Slimmy zijn. Gaat het zijn Tigri Slimmy.
0: Oké, okay, so, sorry hoor, luisteraar. Sorry, Slimmy. Zo kennen we je weer.
1: Ik ben toen begonnen met die sociale woningbouw. De mensen lachten mij uit.
0: Maar ik wil, ja. Meneer Kuik, ik wil natuurlijk daarop inhaken. U heeft het al twee keer laten vallen. Die sociale woningbouw is heel erg belangrijk. Ik kijk naar de tijd. En dan moeten we echt de dingen die we willen vragen. De dingen die we willen weten, moeten we echt aan je vragen. Ook al gaan we in het tweede uur door. Maar u heeft gezegd, Slimmy, of mag ik hier zeggen?
1: Ja, okay. Natuurlijk. Hier geldt niets van titulair, hè.
0: Okay.
1: Zoals je sommige omgevallen boeken hebt en omgevallen boekenkasten, die plotseling met hoge auto's rijden en met 10 gewapende mensen, plotseling in de verkeerde... Komt tegen wel lastig aan die voor Steven Rijmen. Tijdens de verkiezingen gingen wij in de heggen en de steggen. Wij gingen daar. En weet je hoe Steven Rijmen propaganda maakte? Nee. Hij reed op een scooter met een sticker van A20, met een valhelm en een donkere visor. Niemand mocht zien dat hij het is. Maar wij moesten het doen in het veld voor hem.
0: Ja. Zeg, je hebt net aangegeven, Slimmy, dat het land ziek is en verziekt is geworden door Ronald Venetiaan. Maar deed Ronald Venetiaan ook...
1: Nee, dat heb ik niet gezegd.
0: Oh, sorry. Nee, dat heb ik begrepen.
1: Meneer Ronald Venetiaan heeft het zelf gezegd. Hij zou de NP nooit vergeven, met name het militaire regime. En verder heeft Ronald Hooghaar, weet hij, dat hij een harddragende man was. En nu juist wel Kerkie Malek rijdt met de kazan van mijn Abraham.
0: Oké, okay, dus sorry, Ronald Venetiaan die was harddragend, hè? Dat weten we allemaal.
1: Dat weet iedereen. Dat is normaal. Dat is die man zijn innerlijk. Dat is die man zijn. Het is niet dat hij een slechte man was. Hij heeft goede dingen gedaan voor de Republiek. Laat me het in adem heel duidelijk stellen. Dingen wat andere politici in hun verste verte niet zouden kunnen dromen om te doen. Laat me dat duidelijk stellen.
0: Mooi zo.
1: Ik ben nu bezig die man te laten keren. Ik ben niet bezig dat die urn van hem aan het bewegen is. Die man heeft iets goeds gedaan. Goede staatsman. Maar hij had ook zijn minder goede kanten. En dat was dat na Alabama. Het doet geen zo'n politiek. Die vinden we die wel harddragend met die smaak.
0: Ja.
1: Maar met tactics van een actief. En dat is geen kwaad van die man.
0: Nee.
1: Het is zijn wezen was zo.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat is eerlijk.
0: Oké. Jammer genoeg denken anderen dat ook te mogen. Alleen ze passen het verkeerd toe. Steven Rijmen en Slimmy gaan politiek-wise niet meer door één deur, omdat hij zich niet heeft gehouden aan afspraken. Deze Steven. Het is niet de eerste keer dat ik hoor dat Steven Rijmen een man is die eigenlijk wat dat betreft een beetje touwtjes springt. Maar ik weet je, hoor weer.

0: hoor. We zullen proberen om hem in de naaste toekomst ook hier aan de tand te voelen voor wat dat betreft. Maar ik wil teruggaan naar...
1: Weet je wat ze voor hem zegt aan mensen? Ze zijn niet alone. Dus wacht, die man die heeft ervoor voor hem gezorgd. Mede zorg heeft gedragen dat hij vandaag een zetel heeft. En daar op die stoel kan zitten en te tieren. En te teren. Dan zeg je nu aan mensen, ja, maar weet je wat ze bij eigenlijk als ik op naam van Steve Raymond begin te praten, begint hij zijn bidgroep in stelling te zetten. En weet je hoe men dat noemt? Dat zijn zielengebieden. Dat soort gebieden antwoordt God niet.
0: Deze man zegt dingen hoor. Maar goed, luister dan. Ik wil afstappen van Steve Raymond, omdat ik hem toch niet zo... Ik heb hem nog niet gehoord. En je moet de ruimte krijgen hierbij. Maart Radio om... je gaat te spugen zolang het netjes, eerlijk, oprecht geschiet. En we kennen jou.
1: Alles was dat wie nou wat eerlijk liep is, man.
0: Dat
1: was dat Samuel Hendrikkerk nou wat eerlijk liep is, man.
0: Dat weten we van je.
1: Dat was aan zijn oneerlijk of zou het dan ook true.
0: Maar Slimmy...
1: Juist aan tegenpartij toch wel lief.
0: Ja.
1: Hij vroeg naar de afvraag voor een woningbouw.
0: Ja, dat nu aan is Slimmy.
1: Niet die verenigd.
0: Ja, omdat...
1: Man, dit draagt mijn papa en mijn papa. We gaan niet verder met hem kunnen... komen. Laten we hem laten. Laten we gaan naar de gemeenschap.
0: Ja. Slimmy, maar voordat we... want dat na reden zijn de... Fitty. Een dispuut zou ontstaan. Daarom moet ik naar een juffel kring. Om dingen helder te krijgen. Maar ook toe... de activiteiten voor jou. Maar want Trasani, wat jaar ik beargeren is de aan. Je analyse... altijd scherp. Af mevrouw Jenny Simons tijdens een campagne de actie afvolg 3 jaar. En tijdens de inauguratie de actie afvolg 3 jaar. A tang consequent takere in wajari minoman du furu. Maar ujim 3 jaar, dan u kan roep me ter verantwoording evu desansami pramisunu no fin presi. Wat vind je van de regering Simons Rusland tot nu toe?
2: Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, natuurlijk moet je een regering de tijd geven. Daar moeten we allemaal iets mee zeggen. We zijn niet hier om mensen neer te halen en kapot te maken en te breken.
0: Nee.
2: Maar een heel vervelende tendens wat je 10 jaren al in Suriname hebt. Het moment dat je kritiek levert, ben je staatsvijand.
0: Zo.
2: Je bent staatsvijand van de staf van de NDP. Je bent de staatsvijand van de mensen die de touwtjes bij elkaar houden in Auxerre. Je bent staatsvijand van de mensen die links en in de linker en in de rechterkamer zitten van Jennifer Simons. Dan word je getypeerd als te zijn een staatsvijand. Je gaat ageren tegen het beleid. En weet je, dat zijn voorzichtige dingen, omdat ik ook mooie dingen heb met de regering die ik ga doen en wil doen.
0: Ja, oké.
2: Okay, en ik moet voorkomen dat ik mijn eigen glazen stuk sla.
0: Nee,
2: om te praten over het beleid. Ik ben het niet
0: eens. Nee, oké.
2: Okay. Een van de dingen waar ik mee doe, maar helemaal het verschil van de regering, is een woningbeleid.
0: Ja.
2: De regering heeft gekozen om Surinamers een woning te geven.
0: Nee, maar
2: vanaf
0: okay, dat, ja, nee, ik ga je onderbreken, dat begrijp ik. Maar ik kijk naar de tijd 10 minuten. En ik denk niet dat je dit onderwerp in 10 minuten kunt uitrafelen. Als je zegt dat het je lukt, dan heb je de ruimte. Maar ik vrees dat 10 minuten te weinig zijn om...
2: Maar je gaat sneller in de zeg maar niet snel doen. De mensen begrijpen het wel. Wat ik niet eens ben met woningbouw. Laten we niet in de woningbouw. Ik woon niet op Timbuktu. Ik woon niet onder de Atlantic. Ik woon ook niet op Tumukumakgebergte of Valsberg. Iedereen kent Samuel van heel de wereld. En ik heb gezegd, ik kom met het concept, laten we de mensen helpen, de mensen in nood. Ik heb gezegd, het kan. Laten we een woning bouwen van 250.000 SLB. Ik denk dat je die woning hebt gezien.
0: Ja.
2: Iedereen heeft het gezien. Maar nu heb je mensen van de regering die jou bellen en zeggen, nee, we gaan je niet helpen. We gaan je niet promoten, een woning van 250.000, dat is zo goedkoop. En de regering is begonnen met woningen van 25.000 en 35.000 euro. En ik ga daar niet mee werken tot dit. Ook Steven heeft daar niet gewerkt, heeft me niet gebeld. Ja. Het zijn mensen die niet het volk willen dienen, maar het zijn mensen die, die zichzelf willen dienen en eigenlijk het volk niet voorop stellen. Ja. Laat me het zo kort houden.
0: Okay.
2: En daar ben ik wel diep teleurgesteld.
0: Okay.
2: Maar ik heb natuurlijk particulieren, ik heb mensen in diaspora die zeggen van Islemi, je doet een boom en we ondersteunen je nu aan wat. En zo ben ik aan de lopende baan en zo kan ik door.

0: andermans een blij maken en helpen. Ik denk dat ik daarmee kan volstaan.
1: Ja, voor de luisteraars van Maart Radio All Over the World wil ik het toch een beetje scherper stellen, althans duidelijker krijgen, Slimmy. De overheid heeft een project, ik dacht Rieberg of zo.
0: Dat klopt.
1: Dank je. En daar bouwen ze huizen. 1 kamer, 2 kamer.
0: Die huizen beginnen bij 25.000 tot 45.000.
1: Ja, die huizen beginnen bij 25 tot en met 45.000.
0: Ja, dat is 45.000 euro.
1: Dat is het begin, hè? En
0: dat is het begin. Ja. Mijn huizen, 6 bij 6 en 8 bij 6 beginnen bij 250 en eindigen bij 500.000. SMB.
1: Zo. Wauw. Maar de voorwaarde van de overheid is dat zij dat huis voor je bouwen. Althans, je hoeft het geld niet terug te geven. Ze bouwen dat huis, het is van jou als het af is. Als je me dat geld. Dat terrein, is het van die mensen of moeten ze dat terrein ook nog kopen?
0: Nee, dat terrein kregen ze.
1: Mooi zo. Maar bij Slimmy.
0: Oké,
1: het is in dat bedrag inclusief. En wat is het verschil met jou? Dan moeten de mensen hun terrein al hebben, hè?
0: Ja, bij mij moeten de mensen hun terrein al hebben. Je maakt niet jaar.
1: En toch.
0: En dan is het al zo duur.
1: En toch bouw je huizen van 6.000 euro voor die mensen. Ik heb die huizen gezien, maar dat hebben de luisteraars van mij niet gezien. Kan je mij uitleggen hoe die huizen, één huis van dat bedrag eruit ziet? Is het een huis met 1 kamer en een woonkamer en een kleine washok of zo? Ja. Heb je me gehoord, Slim?
0: Kijk, Arnhem, we moeten iedereen weten of iets kijkt. Die woning, mijn woning begint met een betonnen fundering met bewapening. Terwijl ik nu met je praat, als ik mijn camera zou aandoen, dan zou je zien dat ik bij Kulip Singh ben. Ik ken Kulip Singh niet in Suriname.
1: Laten we geen reclame.
0: Is een top.
1: Ja, maar laten we geen reclame.
0: Ik mag geen reclame, maar nu moet ik zo'n kwaliteit hoor. Nee, ik reclame die Kulip Singh. Maar ik zeg je, Kulip Singh is de beste in Suriname. Ja. Ik koop al mijn bouwmaterialen bij Kulip Singh. En ik wil niets van niemand horen. Ik ga het zo blijven doen. Weet je waarom? Je moet kwalitatief iets leveren voor iemand. Okay. En als heel Nederland moet weten dat ik bij Kulip Singh mijn dingen koop, is toch goed?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan vind je het ook het hoor. Dan, omdat nu is het eerste wat die mensen vragen. Waar koop je bouwmaterialen? En ik wil je vandaag zeggen, via Radio Maart NL, ik koop mijn materialen bij Kulip Singh. En ik koop bouwstaalmaat, ik koop betonijzer, ik koop mijn stenen en mijn cement. Ik koop alles bij Kulip Singh. En omdat je hier praat met mij over de prijs-kwaliteitsverhouding, Raad.
1: Ja, tuurlijk.
0: En waar komt de overheid? De overheid komt bij jongens langs de straat en stenen. Ik praat hier met jou over een prijs-kwaliteitsverhouding.
1: Maar je laat
0: ik
1: niets,
0: doe het voor 6.000 euro.
1: Je laat niets heel van de overheid, Slimmy.
0: Nee. Ik praat hier met jou over een kwestie. Prijs-kwaliteitsverhouding.
1: Oké.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: De overheid doet het voor 25.000. Ik doe het voor 6.000 euro.
1: Ja.
0: En kijk waar ik mijn materialen koop. Ik ben nu bezig bouwstaalmaat te kopen om een vloer van een woning te storten.
1: Oké.
0: En ik heb het niet bij Chinees gekocht. Ik heb het gekocht bij Kulip Singh.
1: Hoe is de vraag? Want ik weet dat Rieberg, volgens mij moet je inschrijven en dan met allerlei dingen de bank. Je moet met garanties komen en gaan zomaar.
0: Ik heb het niet meer naar een of land. Ik heb het niet meer naar een procedure of land. Ik heb het niet meer naar een procedure of land. Ik heb het niet meer naar een procedure of land. Ik heb het niet meer naar een procedure of land. Ik heb het niet meer naar een procedure of land. Ik heb het Lanti ebou gi mati, lanti ebou gi famiri. Bi ne focus tap desma dati, ra. Bi e focus nanga ra pengel, nanga a diaspora, nanga mi brara nanga sahamar baya ma beno. Be focus tapa ontwikkeling fusaranang tap unu fasi. Mi ne luku lanti moro. Mi na te fasa dati.
1: Oké. Hoe groot is de inschrijving bij jou, de vraag?
0: Ik moet zeggen, met Gods genade moet ik zeggen dat ik toch vrienden ben. Er zijn geïnteresseerde mensen.
1: Oké. Ja, Slim, je staat. Oké. Ik wil toevragen, maar met Luca, 4 minuten. Ik wil een paar antwoorden van je, Slim.

0: Ik help niemand meer. Ik help niemand meer. Ik ga het niet meer doen. Surinamers zijn ondankbare mensen. Ik heb de
1: Jezus.
0: mensen geholpen in het binnenland. Ik heb geholpen in het binnenland. En die mensen daar zijn ondankbaar. Nico, je hebt dit maar drapje bij. Dat is maar hier, man. Als we niet. Niet af, lonka foto. Dan mogen je dit maar drapje naar binnenland. Ik heb het vergeven. Sorry, ik heb de actie niet. Ik vergeef bij kant aan zweren. Ik ga het niet doen. Ik ga me liever niet riskeren om mensen te helpen. En dat zijn mensen ondankbaar. Ik ga dat niet doen. Ik wil ook lekker lief. Ik wil lekker pensioneren. Ik wil in een zwembad. Ik wil naar het buitenland. Ik wil naar de beach. Ik wil gaan wandelen met mijn vrouw en mijn dochter. Ik wil genieten van mijn kleinkinderen. Ik wil van iedereen genieten. Maar ik ga me liever niet inzetten meer voor de Surinamer. Als die niet bereid is, die van haar voor mij in te zetten. Mino doen ze. Na lo Marokko. Mino doen. En ik ben ermee falikant gestopt. Tot mijn dood. Ik ga het niet meer doen.
1: Okay.
0: Het is een onbekende job en het is een riskerende job. Het volkslied roept mij op om goede dingen te doen. Maar Mino go kier niet zeg morgen Kiwasa Raman. Mino doe als aan het nieuwe alibi toe.
1: Nou.
0: Ga het niet meer doen.
1: Ik kan je
0: zeggen. Dat politici alibi, rijden bij Kiwagi, Nyande bij Kinya, Nyande kafinaar, drink de bread label. Dan Mimus drink, tot water leden water. Die wel dat die Mino doen.
1: Oké, Jere, we gaan naar nieuws naar reclame. Mikabeli Baka, over 10 minuten.
0: Ik vind dat helemaal super. Ik wens alvast iedereen van radio, maar iedereen van in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Minnesota, PUD. Maar ik wens jullie een heel fijne voortzetting. Als jullie mijn stem nog horen, zal ik het fijn vinden. En het ligt aan Jora.
1: Met 10 minuten bel ik je terug. Want dan, we hebben reclame, nieuws en reclame. En dat duurt ongeveer 8 minuten met een muziekje erbij. 10 minuten, dan bel ik je terug.
0: Ik vind het super. Mensen, houdt u gereed voor de reclamebreak van Radio Mart LL. Voor heel de wereld. Met Ra Pengel.
1: Dankjewel. Dankjewel, Slevi. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken, moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14, vers 8. Hierbij maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze zeer geliefde Yvonne Victorine Heerenveen Plet op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Yvonne is geboren op 23 april 1936 en is heen gegaan op 25 juli 2026. Dit bericht komt tot u namens wijlen haar man, Otwald Heerenveen, haar broertje Ricardo Huang, de kinderen John en diens kinderen en kleinkinderen, Melanie en diens kinderen en kleinkinderen, Peggy en Ajok, Natalie, Angela, kind en kleinkind, en Vanessa en kinderen. De uitvaartplechtigheid van Yvonne Victorine Heerenveen Plet vindt plaats op maandag 3 augustus 2026 van 1 uur tot 4 uur te De La Arena Poort, Hoornenboeg 1-1102 BK te Amsterdam. Na de plechtigheid zal Yvonne worden overgebracht naar haar geliefde Suriname, waar zij haar laatste rustplaats zal vinden. Correspondentieadres: Pleinbuurt 24H 1448 LD te Purmerend. Rust zacht, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma. Tot zover dit bericht van overlijden. Maart Radio condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte toe. En u wordt bedankt voor uw aandacht.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, lieve luisteraars, hier zijn we dan weer terug bij u. Met de one and only Jeff Pocconi. En omdat hij zo goed is, zetten we hem weer aan het begin, hè?

Zometeen hebben we natuurlijk hier weer Slimmy. Met onze twee slotvragen aan Slimmy over hoe het allemaal gaat daar in Sweetie-Saranang. En om u helderheid te geven over zo'n enorm verschil. Slimmy bouwt huizen van 6.000, 7.000 euro voor mensen, driekamerwoningen en dergelijke. En de overheid die bouwt huizen vanaf 35.000 euro. U gaat hem zelf horen aan het woord. Voor mij lijkt het bijna tovenarij. Maar u hoort hem zo meteen zelf. We zuigen het niet uit onze duim. Jeff Pocone is dit.

Van Weiland Jeff Pocconi. Weiland Jeff, dankjewel. Jeff, helaas moet ik je eventjes op de achtergrond gooien, omdat we natuurlijk mensen in de wachtrij hebben met wie we vandaag willen praten. We hebben nu onder de knop wederom onze slimme vanuit Suriname, de heer Samuel Kuik. En u weet, hij heeft het net ook al gezegd, Samuel, dat hij niet zit te wachten op de overheid. En hij is begonnen met de Mofinawang in Suriname te helpen aan woningen. Als je het terrein hebt, heb ik begrepen. Hij is onder de knop, dus hij kan mij corrigeren. Hij luistert mee. Dan kan hij huizen, dan kan hij een huis voor je bouwen. En voor een luttel bedrag vergeleken met de overheid. De overheid, het verschil tussen meneer Kuik, wat ik begrepen heb, en de overheid is dat de overheid je een stukje land geeft, een stukje terrein, en dan gaan ze voor je bouwen. Aan welke voorwaarden je moet voldoen, weet ik nog niet. Dat gaan we voor u onderzoeken. Maar we vonden het in elk geval op zijn minst merkwaardig dat een particulier in staat is om tegen een veel kleiner bedrag, een lager bedrag,

0: een respectabel woning neer te... Ik heb die woningen niet gezien live, maar ik heb ze wel gezien op beeld, hè, op film. En die particulier is in staat dus om tegen een bedrag van 7000 euro een huis weer neer te zetten, terwijl de overheid je voor datzelfde huis 35.000 en 40.000. Dat kan bij mij, het kan er bij mij niet in. En daarom hebben we het goed gevonden om te praten met deze ondernemer. Meneer Kuik, Slimmy?
1: Ja, ik ben er.
0: Welkom. Welkom terug.
1: Ja, prima.
0: Welkom terug.
1: Ja, prima.
0: Voordat ik verder ga met twee vragen die eigenlijk ik nog graag wilde stellen. Hoe zit het nou met mensen die een huis bij jou willen hebben? Je hebt al aangegeven, ze moeten hun terrein hebben. En dan moeten ze, ja, ze moeten dat geld klari hebben, no?
1: Ja, kijk. Het is verschillende modaliteiten doen wij. Sowieso, ik heb de mensen al gezegd. Mine ser oso, met bouw oso. Mine jur oso, met bouw oso. Mine ser jari. Je moet je eigen terrein hebben.
0: Ja.
1: Die woning begint bij 6x6.
0: Ja.
1: En het enige wat je moet doen, is je moet je woning... Wanneer ik die woning casco voor je heb opgezet, voor wat je zei, 7000 euro, daar begint het. Rangel, laten we eerlijk zijn. Elk goeddenkend mens, je hoeft niet op de universiteit te gaan. Je mag van de GLO komen, basisschool. Een woning voor 7000 euro, 250.000 SAD. Zeg me eerlijk, wie in de wereld gaat dat? Zelfs andere Surinamers kunnen dat niet doen. Zonder ze eigenlijk een sneer te geven. Het is wat God in mij heeft gezet, dat doe ik. Wat God in Ra heeft gezet met Radio Markt, dat kan Samuel Hendrik Kuik. Ik mag nog zoveel kletsen uit mijn nek als hoeveel ik wil. Ik ga het niet kunnen verhalen. Dat is iets waarvoor Ra Pengel is geroepen en benoemd door de Almachtige. Dus ik ben benoemd door God om te doen wat ik moet doen om mensen te helpen.
0: Okay.
1: En die woning van 7000 euro, ik heb je al gezegd, die krijgt een betonfundering. Met vier duimstenen. Met een beton gestopt met wapen. Het krijgt een ringbalk zodat je woning niet gaat scheuren.
0: Maar je rijdt...
1: Al bouw je een klein. Zet een ringbalk.
0: Ja.
1: Daarna kan ik die woning optrekken uit steen. Of ik doe het met een spouwmuur.
0: Ja.
1: Wat is een spouwmuur? Een spouwmuur is een tussenruimte tussen de buiten- en de binnenwand. En dat houdt die woning koel. Dat houdt vooral in de zonnige dagen, de warme dagen.
0: Ik
1: denk je meer van ons.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan heb je deze knappe mensen, heb je deze geweldige mensen op OE.
0: Ja.
1: Hey, luister naar Ra. In Nederland, Arkibong. Midenunu de in Paramaribo, met Ray Koppenaam Strati. En Judena Studio in Amsterdam.
0: Ja.
1: En dan moet hij hier aan. Holland op ons voor 5x5.
2: Kapitein.
1: Holland, Europa, Abi ons voor 5x5. De smaffel openbare werken voor ruimtelijke ordening en planning,
0: ja.
1: Woningbouw. De man Serenamang Noman Taiwan ons 5x5. Zie daar die totaal verkeerde mentaliteit en zie daar die verkeerde opvoeding. Je hebt een studiootje nodig. Je hebt een starterswoning nodig. Maar wat doet de politiek? Je gaat pordesma. Dat is mogen voeren, de mogen roof. Voor 45.000 euro. Leer de mensen om klein te beginnen. Om zo hun leven in te richten. Maar ga niet met de mensen op een springplank die jumpen in een zwembad zonder water. In een zwembad bij afwater dan tak, oké. Maar nu aan regering, ik jumpen gewoon naar de Sernama in een zwembad zonder water.
0: Oké.
1: En dan met dat laten we klein beginnen, Ra.
0: Ja.
1: 7.000 euro. 250.000 euro. Hoe meer geld je hebt,
0: euro,
1: hoe meer je
0: bedoelt 250.000. Slimme, je bedoelt...
1: De mensen kunnen ook betalen.
0: Ja.
1: En Ra, de mensen betalen in bouwkavels. Je betaalt niet alle geld in één keer. Je betaalt voor het fundament. Je betaalt voor het optrekken van de woning.
0: Maar nu heb ik een vraag, Slimme. Je bedoelt 250.000 SAD natuurlijk. Nu heb ik een vraag voor jou. Ik ken mijn buurman en mijn overbuurman enzovoorts. En een paar vrienden hier en daar links en rechts. Die hebben op de een of andere manier wat geld bij elkaar gespaard. En hebben 30.000 euro. En ze hebben een groot stuk land. En dan komen ze naar jou toe. En dan laten ze voor hun bouwen 4 huizen, 5 huizen. Die mensen hebben een voorsprong. Ik bedoel, dat is ook weer niet je bent zakelijk, maar je zegt je hebt een roeping. Dus daarom stel ik deze vraag. Het is niet eerlijk.
1: Doe het niet. Ik doe het niet. Laat me direct antwoorden. Mine doen. Mine bouw geen goede sma.
0: Zo.
1: Als goede sma actie niet bouw, me bouw goede also.
0: Oké.
1: Als potie sma actie niet bouw, me bouw betaalbare also.
0: Oké. Dat moet je wel beseffen. Dat wilde ik
1: ook. Ik moet leveren. Ja. Ik moet leveren.
0: Natuurlijk.
1: Ik kan geen klei. Klei kan je eten, maar ik kan dat niet elke dag eten. Ik kan geen klei met amso eten. Ik kan geen klei met antroa eten. Ik kan geen klei met pompoen eten.
0: Nee.
1: Of met vis.
0: Nee.
1: Ik moet ook liever. En als je het niet hebt van de overheid, dan heb je het van de particulieren. Dus if toch was maar bo actie niet. En als maar bo takere slimming, mi wa jepies maar een boonkop appartement. Dan moet ik oké, moet doen wel. Wat ben jij? Mijn dringen, mijn rij, mijn lai olie. De rest is Sibrema. Okay. SMS hebben het gratis. Ik moet ervoor betalen. Ik wou het ook nooit gratis.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, wij moeten werken voor Suriname. Omdat het werken voor het land, het is geen opdracht. Het is een verplichting.
0: Zo.
1: En waarom als je Suriname bent, is geen opdracht. Je bent verplicht. Omdat het volk lied zegt, al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardering.
0: Ja.
1: Dat zegt het volkslied.
0: Dat
1: en dat is
0: waar.
1: Wat ik doe. Wie niet mee kan, sorry, dan moet je op Timbuktu gaan wonen. Of dan moet je ergens op de Alpen of waar je wil gaan. Maar bij mij niet. Ik ga het doen voor Suriname. En natuurlijk moet ik leven. En ik ga eerlijk blijven tot mijn laatste adem.
0: Mooi zo.
1: Omdat eerlijkheid heeft gemaakt dat ik nu al boven de 50 ben.
0: Okay.
1: Zoveel hebben de 50 niet gehaald.
0: Dat
1: omdat ze gewoon niet eerlijk waren.
0: Dat is waar.
1: Met anderen en zichzelf.
0: Slimmy. We gaan je blijven volgen natuurlijk. Tot slot wil ik van je weten. Heb je de politiek in Suriname de rug toegekeerd? Of heb je gezegd dat je niet met de partij waar je nu uit bent gestapt... meer politieke zaken wil doen? Is dat een korte pauze?
1: Ik wil nooit meer. En ik ga 2030... Tussen nu en 2030. Trouwens, de gemeenschap weet het al. Luister nou. Ga kijken naar de reacties van Surinamers onder een post van Tivereva. Ga zelf kijken. Ga kijken iets waar hij commentaar op heeft gegeven. Golokufa is mijn square man, kosa man, skura man. En dat is hoe men jou ziet als persoon. Ga kijken naar een post van Samuel. Kijk. Beste mensen, ga nu kijken naar een post. Van Steven Rijmen van A20. Ga kijken naar de reactie die hij heeft gegeven op 1 jaar regering Suriname. Ik heb hem getagd. Ga.
0: Ben je er nog? Deze man moet denken aan zijn bloeddruk, denk ik. Slimmy, ben je er nog? Of doet mijn verbinding een beetje raar? Het is de verbinding die een beetje raar doet. Natuurlijk willen we van. Ja, hoor je
1: me? Ik volg me.
0: Ja, me volg je.
1: Ik zeg raar, nooit meer voor mij A20. Ik ga de gemeenschap ook adviseren. Want A20 is niet recht, maar krom. En dat zeg ik, is niet omdat ik niet aan de bak ben gekomen. We zijn een jaar plus en ik hoef nooit aan de bak te komen. Ik zeg het omdat A20 niet heeft gezegd wat ze, niet gedaan wat ze hebben gezegd. En ze gaan het ook niet kunnen, omdat ze niet rechtlijnig zijn. A20 is zeer krommig. Krommig.
0: Dankjewel. Ik heb je gehoord, we hebben je gehoord. De luisteraars hebben je gehoord. Jij presteert het als ondernemer in Suriname om in tegenstelling tot de overheid de woningnood in Suriname aan te pakken en mensen betaalbare woningen aan te bieden.
1: Nog wat, alsjeblieft. De mensen kunnen mij bereiken op het nummer +597. Als de mensen in Nederland zijn, weten ze dat de landencode +597...
0: En je rijdt in je auto en dat betekent dus dat de verbinding inderdaad onstabiel is. Nogmaals, Slimmy, als je me hoort, gaf je een contactadres door? Slimmy?
1: En ik ga doen, ik ben rappen. Radio man, Nederland.
0: Ja, je bent aan het rijden en dat brengt een beetje risico's met zich mee. je rijdt en je luistert en je praat tegelijk. Je bent

0: een beetje aan het multitasken. Maar omdat je rijdt, dan valt de verbinding bij tijd en wijle weg. Maar luisteraars, u heeft het in ieder geval gehoord. Deze Surinamer Slimmy. Mijn slotvraag zou zijn: Slimmy maakt van afval brandstof. Zal hij deze techniek...
1: Ik ben er nog.
0: Ja, gelukkig. Slimmy, mijn slotvraag. Je hebt je contactgegevens doorgegeven, althans je nummer. Tot slot, laatste vraag, want ik moet naar andere mensen die in de wachtrij staan. Slimmy,
1: vraag.
0: Ja, je maakt van afval brandstof. Zal je deze techniek toepassen bij, of zal je het voorstellen, zal je het toepassen bij de projecten, bij de woningbouwprojecten waar je bij betrokken bent?
1: Kijk, op dit moment, we zijn bezig een plan uit te werken met het ministerie van OWRO, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, onder leiding van de minister Stephen Chang. Heel dus, goede vriend, heel goed mens.
0: Dus
1: en de bedoeling is dat we
0: samen... Er is samenwerking nu tussen jou en de regering, en in tegenstelling...
1: Nee, niet de regering. Het is een initiatief van de heer Stephen Chang zelf.
0: Okay.
1: En wij zijn bezig met de IDB om te kijken... Ik heb me aangeboden en de IDB, we zijn bezig met het plan om te beginnen met een pilotproject, een MRA. En de minister heeft het ook aangegeven bij de begrotingsbehandeling, Slim Gas in samenwerking met de IDB. En het plan is dat wij klein willen beginnen om alvast die poep die wordt gedumpt al 100 jaar in de Suriname rivier, om die op te vangen. En ook de grassen langs de bermen, die wanneer de bermen worden gemaakt, en ook de grassen in de kanalen willen wij fermenteren, biogas opwekken en daarmee alvast een paar auto's van de overheid een pilot mee draaien om later die hele vloot van de overheid om te schakelen. En
0: zo,
1: dat is pas visie. Dat is pas het land goed inrichten. Dat is kijken in de toekomst. En dat is een generaties... Dat is generaties consolideren.
0: Slimmy,
1: en ik ben de minister dankbaar daarvoor. Ja. En natuurlijk alle anderen in de regering die hem ondersteunen.
0: Slimmy, is dit ook een primeur? Hebben we een primeur met deze?
1: Ja, het is een primeur voor Radio Maart Nederland. Dat jullie dit van mij persoonlijk horen. Omdat ik nog niet ermee naar buiten was gekomen. Maar uiteindelijk, de minister heeft het bekendgemaakt in de DNA. Bij de laatste ronde van de begrotingsbehandeling. En niemand heeft tegen geageerd. Dus ik denk dat men het goed vindt. En ik kijk er reikhalsend naar uit. Afval is geld. Afval kan werkgelegenheid creëren. Afval is niet zomaar iets dat we zo moeten laten. Afval kunnen wij gebruiken om Suriname te transformeren voor nu en om de volgende generaties te consolideren. En daar staat Samuel Hendrik Kuik alias Lin voor. En met iedereen die dat wil doen, ga ik dat ook doen. Maar let u erop. Ik neem geen blad voor de mond en ik blijf kritisch. Maar ik kijk ook kritisch naar de toekomst van ons Republiek Suriname. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land, dit mooie land Suriname, waarde.
0: Dank u wel.
1: Denba. Ik zeg u dank. Betaku allemaal la grantangi, ook rapengel Radio Maart NL. U orus refi ulop makandra utambung. En meku roko, Nederland, alle pres pe jude. Meku sorgu dat u libi boom, u gezin boom en u gezondheid boom. En dat u ka jep akondre, u jep Holland, u jep Europa en u jep Saranang. En dat u allemaal op een mooi pres heeft dan. Metaku grantangi.
0: Ook
1: rapengel, power. Bedankt voor de power, bedankt voor de duw in de rug, rapengel.
0: Via
1: Radio Maart. Ik ga door. En dankzij Radio Maart kan ik doorgaan, mijn stem laten horen. En dat helpt mij intrinsiek ook om de rechte lijn te houden. Niet die kromme lijn van A20. Want daar ben ik uitgestapt. En ze merken het wel.
0: Oké, dankjewel Slimmy. Heel veel succes. We doen het graag. We volgen je. Waren er maar meer Surinamers met dit soort initiatieven. En denk aan Maart Radio als je voor de koning of keizer staat. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ik zie de telefoon rood gloeien. Mensen willen vragen stellen, maar het spijt me.
1: Kunnen wij één of twee vragen doen? Dat zou mooi zijn.
0: Het spijt me. Er staan mensen in de... Oké, één vraag. Één enkel vraag. Één vraag.
1: Ja,
0: korte vraag, antwoord. Ja. Goedendag, Maart Radio, bent in de uitzending.
2: Goedendag, meneer Cairo.
0: Meneer Cairo, goedendag, wees welkom.
2: Mooi, ik wil actie met een slimmepie daarbij. Ook al was het op het toon, maar was het op het toon die dat is dramatisch, hoe dat we naar z'n maken. Ook al was het dat met een slimmepie.
0: Meneer Slimme, hebt u gehoord?
1: Nee, het was niet zo duidelijk, maar wat was de vraag eraan?
0: Mijn heer Cairo, die zegt hij wil weten van je. Wat je weet van die scropotori, want de Amayere was scropotori naar Sramaka en hij wil het fijne ervan weten als je op de hoogte bent.
1: Cairo, ik ben ervan op de hoogte, bedankt voor die vraag. Maar helaas, pindakaas, laat de regering hun eigen rotzooi opruimen. Ik bemoei niet met ze. Het is ongebruikelijk.
0: Oké, meneer Cairo, welkom.
1: Laten we zo'n dingen doen. Abu?
0: Oké.
1: Mek wil je op Sranang, maar mek de regering los dat probleem op.
0: Dankjewel. Wat vervolg, Slimmy. Dank je wel voor u en heel veel succes.
1: Thank you, Ra.
0: Oké, okay. Bye-bye. Dag. Aldus onze welbekende Slimmy, de heer Samuel Kuik vanuit Suriname, die met een project is gestart om de overheid te demonstreren dat het allemaal voor veel minder ook kan. We zijn benieuwd. En we houden dus hem in de gaten. We gaan nu eventjes naar de muziek. We zijn zo bij u terug. Dit is de formatie New Style. En Adjakasa. Samuel. Ik bel je na de uitzending. Wat?
3: Imukoni, abanba, mikatei toto, na imiti madre.

0: Informatie Nieuwstijl. Maart Radio in van Harte, goedendag. Wie hebben we daar?
1: Ja, goeiedag, meneer Ra.
0: Dat
1: goedendag,
0: is ons,
1: luisteraar.
0: Welbekende
1: Dorothy. Ik heb naar u, ja, met Dorothy. Hoe gaat het met u?
0: Goed, dank u wel, Dorothy.
1: Oké, één vraagje maar. Ik heb geluisterd met die meneer.
0: Ja.
1: Hij bouwt woningen in Suriname voor 6.000 euro.
0: Ja, 7.000
1: euro. Volgens mij zijn dat prefab woningen. Dat zijn woningen met zo'n bouwpakket, weet je.
0: Dat kan. Ik heb die woningen gezien.
1: 6.000 euro, raar.
0: Ja, ik heb ze gezien en... het zijn woningen die voldoen, hoor. En ik begrijp niet. Ik denk dat deze man zo boos is op de... zo boos is op de overheid... dat hij wil demonstreren dat het voor veel minder kan. Alleen, Dorothy, vergis je niet... je moet je eigen terrein hebben.
1: Ja, dat is er ook al.
0: Snap je?
1: Dat is er ook al.
0: Ja, als je eigen...
1: Dus nog had hij eerder dat hij een man af mijn kind drukt, maar bij mij ging het erom, de woningen die staan aan man met reclame, 6.000 euro.
0: Ja.
1: Nou, volgens mij zijn echte prefab woningen.
0: Dat kan.
1: De bouwpakket woningen. Vroeger had je ze ook bij Bruinzeel.
0: Ja, klopt. Bruinzeel. Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, en deze man is in de houtsector toe.

0: Ja, dus, de sector, ja, van één tak, zo dat mee begrijp ik. Maar dat kan maar de ina sector.
1: Maar even mama redden, sma, je pisma, naar een woningnood in zijn naam. Pot 7000 tegenover 35.000. Dat is geen kattenpis.
0: Maar mijn god, meneer Rami, bij, als laatst mijn bij een pisprees is in een waterland.
1: Zo, so, huh?
0: Ja, wat? Is dat waterland toch?
1: Boy.
0: Ah, mooi drapen hoor.
1: Ah, mooi gevaarlijk.
0: Want dus maar uit Nederland bijdrapen toch?
1: Maar mooi zakatoe.
0: Met meneer Zedok was er en meneer Kensenhuis. Ik heb de midden bij meneer Kensenhuis gekocht. Water, Watermolenstraat, Amanda Dik.
1: Oké, okay. Ja.
0: Maar hier nog, 6.000. Miskreek je? Amanda, ik heb bouwen alsof voor 6.000 euro.
1: Daarom meer nodig gaan we uit.
0: Ik heb 5 waterland.
1: En Lukoro, nu vergeet voor Aksa maar wat belangrijk zijn. De luisteraar zo techniek kwalijk kan. De Oso Sama's go viral. Nou, Oso, waarom hij nu zo in de spotlight is. Maar go na andere tijden van Farekara programma voor ABC.
0: Eén moment. Ai, taki.
1: Oso wordt opgeleverd, sleutel klaar. Installatie en alles. Dus als een dangrami. Daarom nodig gaan we uit voor Takatori.
0: Daarom nou een prefab woning. Sleutel klaar. En dan maak ik je one camera nomo. Dus nou eigenlijk nou one camera also.
1: Nou, nou, nou.
0: Geen badkamer. Kan je in zee of naar Dorosia badkamer de?
1: Nee. Dat klopt niet.
0: In also sresi.
1: Dat ja. Ama apwa opor kukru. Daar maar abasiri bij camera na alle de traverdeling zang wat also af van oru en een optie voor amam kan amam kotakatore te walisi.
0: Yes, ja, kan daar moest komen bakker want kotaki one also dan een trap dus een begane grond en een zolder.
1: Dat minasie.
0: Dat heb je niet gezien,
1: nee,
0: hè? Maar waar heb je die woningen van hem gezien dan?
1: Hij heeft het naar me toe gestuurd natuurlijk. Hè?
0: Oh, op een filmpje. Dus ja. Kotaki,
1: hij loopt
0: door. Hij bouwt naar Maretretto of hij bouwt naar Komolwe.
1: Nou, hij bouwt per jou abat.
0: Hij bouwt naar Mongo.
1: Hij bouwt per jou abat terrein.
0: Oh, oké, oké.
1: Okay. Kijk, Rieberg, de overheid, dat nou een project ligt Flora en dit en zo en zo.
0: Rieberg, oké, okay. Naar Zaning. En ben je bij de materiaal voor in?
1: Nou, wat winkels aan de feitakken, die snap garan die kwaliteit, hè?
0: Oh, want Brunsel is er niet meer, hè?
1: Nee, Brunsel is
0: jammer,
1: een Hollands bedrijf geworden.
0: Ja, jammer hoor. Ja. Maar goed, anyhow, beheren, Atori,
1: ja.
0: Arke in. En
1: okay.
0: Als hij alleen zijn telefoonnummer heeft, was niet zo duidelijk, hoor.
1: De volgende keer zal ik hem vragen om het heel duidelijk. Is dat toch van voorzichtig?
0: Ja,
1: toch aan toe, Sani.
0: Ja, inderdaad, want na maat weer roken.
1: Ja, nou.
0: Daarom dus, juist. Maar is goed, meer ik wacht. En Missa Lucas aan meedoen.
1: Missa Soekan nummer die, het telefoonnummer.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar is goed, Ra.
1: Oké, okay, Dorothy.
0: Succes verder.
1: Dank je vriendelijk.
0: Doei, doei.
1: Dag. Dus onze eigen Dorothy, mevrouw, dus Lobapoku Lukufei Mooi Soté van Max Nijman. Laat mij u zeggen, luisteraars, u heeft het gehoord ook, er wordt reclame voor gemaakt dat er een Lasbang After toernooi is. Ik heb kaarten in de voorverkoop voor dat voetbaltoernooi. Het is een veteranen voetbaltoernooi, een After Kwaku Party is het. Lasbang After Kwaku Party. En u kunt dus mij contacten, €20 voor zo'n kaartje. Daar hebt u dat ook gehoord. Op het Kwaku Festival gebeuren er hele mooie dingen. Afgelopen zondag hebben twee jonge dames opgetreden daar. Miss Kitty Kotti 2026, de nummers 1 en nummer 2. Dus de nummer 1 en de nummer 2. Wauw. Het publiek wel. Wat een folklore. Wat een fantastisch optreden was het daar op afgelopen zondag op het Kwaku Festival. Wat ben ik toch trots op die mensen die deze mensen aankleden en de dingen die ze... Boy, bewonderenswaardig. Kunst gewoon. Fantastisch. Ga zo voort. Complimenten. Maar er zijn een heleboel mensen uit Suriname, zoals elk jaar, die komen naar Nederland om Kwaku met ons te komen vieren. Ze trotseren de vlucht van 10 uur over de oceaan, om hier bij de familie, bij hun gezin, bij hun vrienden, kennissen, hier in dit land te kunnen zijn, om Kwaku met ons te vieren. Nou, we appreciëren het en heten ze van harte welkom. Ik ga nu een nummer afdraaien van een van deze mensen die ook naar Nederland is gekomen. En zometeen heb ik er onder de knop en dan wil ik er bevragen over hoe ze ons gaat verrassen. Want ik heb begrepen dat ze ook op het Kwaku Festival zal optreden. Maar nu dat nummer.
2: Ya sakarko erome karinya melody tundaira pa wanye. Barere maro tamusi patur maro. Panama toko.

nieuw hier bij Maarten Radio. Nergens anders hoor je hem zo helder, zo schoon en zo mooi. Wat een stem.

En als je meer van deze dame wilt weten, wilt horen en zien, dan moet je zondag aanstaande in Las Pang zijn op het Kwaku Festival. Dan gaat ze live te zien zijn. Dit is haar nieuwste, haar laatste.

En dit nummer is geschreven door Real Cher. En het is niet zondag, maar zaterdag dat ze in La Spang gaat optreden. Real Cher met haar nieuwste.

Dus de geluid van Real Share, onder leiding van de formatie Wang Jieje. En ze treedt zaterdag, althans is te bewonderen, op het Kwaku Festival in de tent Laspang. Daar zal ze aanwezig zijn. Dus als je er wilt zien, live wilt meemaken, dan bent u van harte welkom daar in Laspang. U weet, oude tijden. We hebben in Nederland, in Amsterdam in ieder geval, een formidabele DJ gehad. Een man die eigenlijk vele DJ's deed verbleken met zijn muziekkeus, zijn draaistijl. Hij was eigenlijk de onbetwiste nummer 1 in Nederland. Dat heb ik begrepen. Ver voordat ik hier in Amsterdam mee kwam nestelen, dan had hij al zijn sporen verdiend. En waarom benoem ik het zo? Omdat nog steeds vandaag de dag ik mensen hoor praten over mijn mensen, hoort vragen aan mij en aan anderen van, jongen, die goede oude tijd, waar is die heen gegaan en wat zouden we toch graag weer eens een keertje een dansje willen hebben met deze man achter de draaitafel. Met deze man een dansie waar hij voor muziek zorgt. Mensen dorsten ernaar. Mensen verlangen ernaar. Mensen hebben er honger naar. Omdat het zo goed was. En ik heb begrepen dat binnenkort deze man weer achter de draaitafel bij wijze van hoge uitzondering zal plaatsnemen. En dat hij op een feestje, dat heb ik begrepen hoor, dat hij binnenkort op een feestje weer acte de présence zal geven aan Maudrai. En Asansa met Takja, ik heb nog geen toestemming gekregen om het te lanceren, maar dan wat Chifuru vroeg hij me dat hij aan Padisi, Isabi, ja, bij keizer, ja, koning, ja, admiraal, dus Allah de Trawang, na admiraal, zo aan koning. Maar wanneer moet een keizer? En een keizer die zegt, ik heb al lang die dingen aan de wilgen opgehangen. Maar Miloba volk en Miloba vibe. En dan Minotranga Jesse, bescheiden man, dat ik zal, toegeven voor één keer. Dat heb ik begrepen. Ik durf zijn naam niet te noemen, niet prijs te geven. Maar u zult ongetwijfeld wel weten over wie ik het heb. Blijf Maart Radio volgen. Dan zult u horen waar en wanneer deze man het volk weer zal verrassen met zijn muziekkeuze en zijn DJ-eigenschappen. Ik ben benieuwd. Me dat ready voor go geniet voor a padisi. Ai, a mij tijd die ook te tak, jongen. Te met draai me, nee, draai die me, me draai die you. Ja, ik ben benieuwd. Me ben benieuwd. En me susu dekba, me krosi dekba, na wakti me wakta momenti. Er is ondertussen geworden 9 minuten voor 7. 7 uur hou ik ermee op. Daar ben ik pleiten, weg, migwe. Topic vandaag was het feit dat wij eigenlijk gebrouilleerd zijn een beetje. Oda broeia, oda lolong.

0: dat ons kwaku weer onder vuur, onder druk staat. Onze kwaku wordt weer aangevallen. Daar zijn we de uitzending mee begonnen. We hebben de heer Samuel Kuik aan het woord gelaten, die het, wat mij, ik weet het niet, die het onmogelijke mogelijk maakt in Suriname. Die is in staat om tegen een derde van een bepaald bedrag huizen voor mensen te bouwen. Dat is bewonderenswaardig, maar ik ben heel nieuwsgierig naar hoe hij dat flikt. Want het is mij nog niet duidelijk geworden uit het interview. Wel is duidelijk dat je geld moet hebben en dat je het terrein moet hebben. En dan komt hij voor je bouwen. In tegenstelling tot de overheid, die van jou vraagt bankgarantie. En dus je moet een job hebben, 35.000 euro solvabiliteit om dat huis te kunnen bouwen. En neem Abi Egigrong. Nee, ik jok, sorry, excuus. Nee. Herstel van de overheid hiernaaf, Abi Egigrong. Je krijgt dus dat land van de overheid. En dan gaan ze voor je bouwen. Maar nogmaals, in Abagarantie, tak je maar payamoni. Fa osodati. Dus er zijn een paar haken en ogen eraan hoor. En ik was maar kritisch van met Takenjaso. Het was de bedoeling dat we de dame die net voor ons gezongen heeft aan de lijn zouden krijgen. Dat is nog niet gelukt, maar laat me nog een poging wagen. Misschien dat het lukt, want. Oh, kijk, daar heb je er. Volgens mij van harte goedendag, mevrouw, hoort u mij?
1: Goeiedag, meneer
0: Zo.
1: Rappengel.
0: Nou, dat klinkt heel vrolijk. Goedendag, mevrouw.
1: Rioshaar.
0: Real Jaar. Mijn
1: Ja.
0: complimenten voor het prachtig nummer dat we net ten gehoor hebben gebracht, althans van u hebben afgedraaid. Dat is
1: Dank je wel.
0: uw nieuwste pokoe, hè?
1: Ja, dat is mijn nieuwe song, Kringdee.
0: Kringdee heet het.
1: Jawel.
0: Kringdee. U bent in Nederland of ja, want u gaat optreden op het Kwaku Festival, heb ik
1: Ja,
0: begrepen.
1: natuurlijk wel, met de bekende song ook, natuurlijk de Sweetie Amelang-song. Maar zoals ieder verlangt naar Kringdee, dan sluiten we Kringdee ook niet uit. Maar ja, ik doe mijn best voor alle fans en toekomstige fans.
0: Sweetie Amalang.
1: Ja, de song Sweetie Amelang is de hitsong.
0: Sandati, maar wat moet ik me erbij voorstellen, Baya? Wat San Sweet Sona Amalang?
1: Nou, Amalang na altijd, als je het vanaf me grokong, lekip chimeisje na sranang.
0: Ja.
1: Dan altijd
0: Nou, een vroeg toe.
1: Amalang, ik doe wat moois, ja, wat Chinese vrucht toe.
0: Oh ja.
1: Ook confeite Chinese vruchten.
0: Oké.
1: En alas masabitaki gide moro, sweet Amalang na sumi enko imus dedus.
0: Hey, wacht hier
1: Ja.
0: nou. We hebben qua lo reclama ja zijn uitzend. Jongen, kiesprobleem jij naar Kondre. Maar oké,
1: Nee, nee, nee.
0: dat gaan we
1: Dat na
0: skippen.
1: vanaf kind af.
0: Ja,
1: Vanaf
0: dat.
1: kind af. Aan de
0: Nee,
1: reclame wil ik
0: we
1: niet.
0: winkelen een elkaar aan winkelen. Anders moeten ze gaan betalen hier. Maar
1: Oh,
0: goed.
1: nee. Dat
0: Ja,
1: niet, dat niet, dat niet, dat niet.
0: maar.
1: Maar als klein meisje,
0: Daar ben ik aan winkelen.
1: dan
0: Ik ben gaan
1: aan
0: omoes
1: winkelen dat
0: nezen
1: niet.
0: go bij Amalang. Want ik bij
1: Ja,
0: Amalang toe.
1: omusneisi.
0: Ja.
1: Omusneisi dat usabilek de moro, sweetie Amalang.
0: Oké, zeg, we hebben weinig tijd. Ik zou je zoveel dingen willen vragen, mevrouw Riel Sjaar. Maar je nog kan komen naar Holland, dat je naar telefoon, naar Maart Radio, dan een gevaarlijk mooi pokoe doet, draait die Johnson, maar atrawan suit die allemaal lang. Je nog maar met couillère even, kan je niet eventjes je.
1: Ja, zeker wel dat na standaard u kan giwang wa mooi sweet firi abra amalang dat want takiwa a cappella firi.
0: Graag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Abendewa mofoneti dimigona omusnesi migo baywa.

0: wordt vervolgd. We hebben hier een speciaal programma Pokumayuru. En wie weet wordt je uitgenodigd om ook in het programma, aan het programma deel te mogen nemen. Dank je voor nu.
1: Dank u wel, meneer Rappengel. Thank you.
0: Welkom, Real Share. En u heeft het gehoord, lieve luisteraars. Real Share uit Suriname met Sweetie Amalang. Ik ga u groeten en ik wens u natuurlijk fantastische zomerse dagen toe. Veel liefde, veel sterkte, veel geluk, veel geld en natuurlijk heel vaak veel luisteren naar Maart Radio. Untambung, tot de volgende keer weer. Dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met

0: Groen en Natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kotje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dicen.
1: Toujours, na WEG reisbureau Capricho Tours. Is apade toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een lanje free, wa Paramaribo, na kande, is afasande, trasief grondtapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru tei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije munde manteng, ja? Ayuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, goedenavond. Het is nou precies... Spieken 14 minuten over klok van 7. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd natuurlijk martradio.nl. Ik zit er weer tot een uur of... denk 9 of 10. Maar dat moet ik even nog bekijken. Ik zal wat gevarieerd muziek ten gehoor brengen. Dus ik hoop dat u dan afgestemd blijft. En natuurlijk, als u een verzoekje heeft of zo, kunt u altijd bellen naar de studio. Nummer is 020-471-4291. En dan ga ik het nummer voor u opzoeken en dan draai ik hem voor u af. Welkom allemaal. Zij die net gegeten hebben, zeg ik, ik hoop dat het gesmaakt heeft. En zij die net aan tafel gaan, zeg ik, smakelijk eten.

Ik moet nog mijn collega Ra bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes dat hij u bezig heeft gehouden. Nuttige informatie. Thanks, brother.

Hakuna Matata, nummer, mooi nummer van Mr. Jimmy Cliff. En nu dan eentje of twee van Bob Marley dan. Deze is er eentje uit 1977. Waiting in Vain.

Mr. Bob Marley met One Love. People get ready. Ja, ik heb me niet echt kunnen voorbereiden op deze uitzending vanwege wat drukte met het werk en zo. Maar in ieder geval, ik zoek wat nummertjes uit en ik hoop dat ze bevallen. Deze is dan Miriam Makeba met Pata Pata.

de Fania All-Stars. U hoorde onder andere Oscar de Leon, Milly Quesiedes, Johnny Pacheco en nog vele anderen die bij dit live optreden waren van de Fania All-Stars. En deze is er dan eentje van Zenora Matanzera.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krapjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Dermy, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Orga, de Gentleman Party Service. After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje. Met al die merengues en dat soort dingen. En daar ik geen telefoontjes binnen heb gekregen, dan ga ik nu het uurtje voldraaien met oude disco's. Dus ik hoop dat die ook bij u in de huiskamer bevallen. Dus deze is er dan eentje van Cameo, Candy.

Deze is er ook uit de tijd, het jaartal kan ik even niet zien, maar in ieder geval de Brother Johnson met Stomp.

0: En deze is natuurlijk eentje van Michael Jackson. Don't stop till you get enough.
1: It's got a lot of power. It makes me feel like
0: deze is ook alweer uit 1979.

Michael Jackson met het nummertje Don't Stop Till You Get Enough. En deze is natuurlijk bekend, hè? De formatie Rolls Royce met Car Wash.

0: Mrs. Evelyn King.
1: Mrs. Evelyn King, Love Come Down. Ook eentje uit de oude doos. ...1982...

Anita Ward met Ring My Bell. En er kwam nog op het nippertje, want ik zie dat ik nog 2 minuten heb, kwam er een verzoekje binnen. En die zal ik meteen instarten dan. Is er eentje van Herbie Hancock, Rocket. Dit nummer zal worden onderbroken door een nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik gewoon bij u terug. Dus blijft u afgestemd op deze mooie familiezender. Zoals mijn collega Redel dat zegt.

voor u in petto heeft. Ik ben nog steeds in de studio. Ik assisteer hem eventjes. Maar zometeen na het nieuws, dan is de heer Benny aan de beurt. Ik ben er volgende week, althans aanstaande vrijdag weer, met natuurlijk het programma Time to Relax. 10 tot 12 natuurlijk, hè.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: After Quaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Das Val, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maatradio en TV onderdeel van de Zuidoost.

Oost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ja, goedenavond. Daar ben ik even weer. Omdat er een verzoekje was binnengekomen van Herbie Hancock. Maar die heb ik niet helemaal kunnen afdraaien. Dus bij deze zal ik hem helemaal voor u afdraaien.

Goedenavond luisteraars, daar ben ik weer. Mijn naam is Benny en ik ben van plan u dan een leuke avond te bezorgen.

Ik wens alle luisteraars een heel prettige luisterstemming toe. Mensen die wat te vieren hebben en jarig zijn of geslaagd zijn of wat dan ook, gefeliciteerd. Degene die een dierbare kwijt zijn geraakt, gecondoleerd. En alle zieken wens ik heel veel beterschap. Ja.

Er is nog steeds Radio Maart. Ik wens u en allen in het buitenland die via het net luisteren een heel prettige luisterstemming toe.

0: That's what I'm saying.
1: Zoals ik u twee weken geleden had vermeld, hoop ik nog reacties van u te ontvangen, zodat er verbetering plaats kunnen vinden.

En wereldwijd www.radiomart.nl.

Zo, we hebben lekker gezweet. En nu gaan we het rustig gaan doen met Barbara Lynn. It's better to have it.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten twee personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020 66 926 70.

0: is een BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En as jy lekker geniet thuis, dan zeggen we altijd, dat weet u, as jy lekker thuis geniet, dan zeggen we altijd, ja, u hebt gelijk.

bij de oude doos, maar toch nog steeds goed. Let's get it on. Mr. Marvin Gaye.

0: So I went to the best friend I had.
1: Dit is nog steeds Maatradio op 107.9 FM. Dit is Bloodstone met Go On and Cry.

Dames en heren, onze luisterplezier gaat even onderbroken worden door het nieuws en het reclameblok. En daarna zijn we weer bij u terug, een uur lang. En dan kunt u nog verder genieten.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenoverbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Roy

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

We zijn weer aanwezig, dames en heren. En wij gaan door om u te verblijden met onze leuke muziek. Tot een uur of 12.

Dit is nog steeds Maat Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd zijn we dan te beluisteren op www.radiomaart.nl.

Ik zou van de moedige luisteraars graag willen weten wie weet wie dit nummer zingt. En als degene dat kan raden, mag degene dan een speciaal verzoek doen. Daar komt-ie.

Alleen de voornaam vind ik ook prima hoor. Maar als u beide weet, dan helemaal goed.

Dan is het tijd gebrek een speciaal verzoek voor een Carmen en Aida. Zie ik hem? Ben ik genoodzaakt het nummer in te korten. En het nummer dat aangevraagd is, is van kolonel Abrahams, The Mistress Behind Closed Doors.

Beste luisteraars, gezien de tijd ben ik genoodzaakt u nu alvast de groeten te doen. Ik ben er volgende week weer. Mijn naam is Benny. Ik was uw gastheer vanavond. En ik hoop dat u volgende week weer aanwezig bent, zodat wij dan weer een leuke avond kunnen hebben. En een paar dingen, woordjes raden, zangers hun namen of zangeressen hun namen. En noem maar op, titelsongs.

En ik hoop dat u genoten heeft. De tijd nadert voor de reclameblok. Dus het nieuws en de reclameblok. Dus ik groet u alvast. Slaap u lekker en tot de volgende week. Bye bye. Swai swai.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een wirobetaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd, ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio.

0: ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: and AZDC, the Blues Busters, and...
1: Behold, I saw you standing there before me.
0: Johnny Braff.
2: Stop the music! It burns inside.
0: The Blues Busters, een vocaal duo uit Jamaica, opgericht in 1960, bestond uit Philip James, die op 9 maart 1941 werd geboren en in 1989 overleed, en Lloyd Campbell, die op 31 december 1941 werd geboren en in 1992 overleed. De Blues Busters waren ontzettend populair. Een top Jamaicaans mannelijk duo uit de vroege jaren 60 van de vorige eeuw. En ze waren de Jamaicaanse artiesten die vaak optraden op de New York World Fair, zoals die van 1964.

Ze werkten afhankelijk in cabaretshows voor toeristen in Kingston en de noordkust van Jamaica, maar kregen een grote doorbraak toen hij werd gevraagd om Sam Cooke te vergezellen op zijn tour over het eiland in maart 1961.

Inspiré dans Sam Cooke. Nadat ik in het cabaret-circuit gingen ze door met soulvolle harmonieën van zijn uitvoeringen en namen een aantal soul- en reggae-coverversies op met tal van liedjes zoals Thinking, Privilege, Behold, Oh Baby, etc.

Ze gingen door met zingen tot het midden van de jaren 1980. Tegen die tijd hadden ze verschillende albums uitgebracht, waarvan er één een eerbetoon aan Sam Cooke was.

Eind jaren 60 verhuisden ze naar New York City. En daar stierf James naar verluid op 47-jarige leeftijd in 1989 en Campbell aan een hartaanval op 50-jarige leeftijd in 1992. Het duo is begraven met een graf tussen hen in Pyre River Cemetery in Montego Bay, Jamaica, de stad van hun geboorte.

In 2015 werden Campbell en James posthuum geëerd met sleutels van de stad Montego Bay door de St. James Parish Council. De bluesbussen traden vaak op in Suriname. En vooral tijdens jaarbeurs in die tijd maakten ze geweldig veel furore. Met al die hits van ze, zoals Behold, I Won't Let You Go, Wide Awake in a Dream, Oh Baby, Each One Teach One, Love Me Forever, etc., etc.

0: Zijn echte naam was Johnny Criswell. En hij werd geboren op 3 juli 1937. Hij was tweede in de reeks van 14 kinderen. Ze woonden in de Station Street, Kitty, in Georgetown City. He got in the habit of singing at his workplace and hadn't been for a challenge from a colleague. The world might never heard about Johnny Brave. At around 19 years of age, he went on to form a singing group called The Heartbreakers, met lokale muzikanten zoals Michael Beggers, Dennis Coxwell, Cecile Whitehead en Compton Edwards. Ze traden op in het Carib Hotel en ze traden ook in het voorprogramma van de Amerikaanse zanger Chubby Checker, de man die geweldig populair was met The Twist en Let Twist Again en andere grote hits. In die tijd verdiende de groep van Johnny Brave $30 voor elk optreden. Zijn grote doorbraak kwam in de Astor Cinema. Het was daar toen hij voor het eerst het lied naar voren bracht en zong It Burns Inside. En ook nog
1: 107.9 Mark.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal.

Gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Oddi, oddi!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed